0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het rolt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

buy this record. Heimon 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.
3: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
2: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
3: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
2: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
3: check eimond360.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: be her.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè, dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij het leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
5: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
7: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
5: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 36.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Dit geluid.
4: Dit geluid.

0: introduceerste nummer van Julio Iglesias, su canto a Galicia uit 1972. Dat liedje gaat over de streek waar hij toen de tijd geboren is. En daarvoor Attar Candy en Sweet Soul Music, die opname uit het jaar 1967. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Ab. En uiteraard een hele goede morgen, luisteraars. Welkom op deze maandag, de 6e juli van het jaar 2026.
0: Zo is dat. We hebben weer een blad vol met teksten erop staan. Wat gaan we allemaal doen?
1: Ja, we gaan natuurlijk luisteren naar het weerbericht. Want dat is wel belangrijk voor de komende week. Belangrijke berichten over de Wijkertunnel. Yep. Dat wil ik wel even duidelijk even stellen. Kunt u even goed luisteren hoe u moet rijden. We hebben een rondje Hollands. We gaan natuurlijk kijken wie er vandaag jarig zijn. De grote berichten op deze dag, 6 juli door de jaren heen. Terug in de tijd met de top 40. Gaan we even kijken naar wat er allemaal nieuw binnenkwam 50 jaar geleden. En jij weet alles over de Wijkschijf.
0: Ja, de Wijkschijf. Elke zondagmorgen tussen 9 en 10 uur wordt de lijst uitgezonden. De 20 populairste Nederlandstalige platen. En daar komt dan ook weer een Wijkschijf uit. Deze week is het de allernieuwste geworden van Yves Berendsen. Misschien is het tijd, de nieuwe Wijkschijf.
2: Dit is de nieuwe Wijkschijf in de ochtendmix.

0: de nieuwe, wilde ik zeggen, van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. De Wijk schrijft dus deze week een klein beetje aandacht voor Yves Berendsen. En dat heeft hij wel nodig, denk ik. We gaan naar...
1: Dit is het weerbericht met Rob Keese in de Ochtendmix.
2: Ja, en daar staat ons wat te wachten de komende week. Want vanmiddag dan breiden opklaringen uit over het zuiden en deels over het midden van het land. De zon is zelfs behoorlijk fel. Met tussen 12 uur en 3 uur zonkracht 6 tot 7 in de zuidelijke helft van het land. Zonder bescherming kun je dan in 10 tot 20 minuten verbranden. In de noordelijke helft van het land blijft het meer bewolkt en vooral in het noordoosten kan soms een beetje regen vallen. De wind waait uit het westen en is op de meeste plekken matig van kracht. In het noordelijke kustgebied is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. De maximumtemperaturen die variëren van 20 graden in het uiterste noorden tot 28 of 29 graden in het oosten van Brabant en Limburg. In het midden van het land wordt het ongeveer 25 graden. Als u denkt vanavond, nou prima buitenweer. Vanavond komt ook in het noorden op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. En in het grote deel van het land tot zonsondergang is het vrij zonnig. Wel komt er ook wel wat sluierbewolking. Maar om 9 uur varieert de temperatuur van 18 graden in het noorden tot lokaal nog steeds 25 graden in Zuid-Nederland. Er waait een matige westenwind en later in de avond zwakt de wind landinwaarts af. In de nacht is het droog met vrij veel hoge bewolking. In het zuiden zijn er soms brede opklaringen en de minima komen uit tussen de 15 en 18 graden. Net geen plaknacht, maar het begint er wel op te lijken. Als u denkt morgen, dinsdag, opnieuw verschillen wel tussen noord en zuid. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden is het wolkendek grotendeels gesloten en kan hier en daar zelfs nog een spat motregen vallen. Morgenmiddag dan blijft deze tweedeling in stand. Met flink wat zonneschijn stijgt het kwik in het zuidelijke helft van het land naar 24 tot 28 graden. Hier aan de kust hebben wij 19 tot 23 graden. Morgenavond blijft in het noorden veel bewolking aanwezig. In de zuidelijke helft van het land is het nog een tijd zonnig. En in de nacht naar woensdag daalt de temperatuur naar waarde tussen de 13 en 16 graden. Tot slot woensdag afwisseling van wolken en zon. Woensdag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Daarbij is het in het zuiden van het land vaak zonniger dan in het noorden. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten en daardoor wordt het in de kustregio's al hier niet warmer dan een graad of 22. In het zuidoostelijke gedeelte van het land stijgt de kwik woensdagmiddag tussen de 25 en 27 graden. Nou, en geniet daar maar van, want een beetje vooruitkijken naar het komend weekend gaan we weer, ook in Beverwijk, Heemskerk en Velsen, ruim boven de 30.

0: muziek van Roxy Music en het heet Jealous Sky. En deze plaat gaat voorlopig nog even door, maar we moeten ruimte maken voor...
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, want als u gaat reizen, dan zou ik toch even heel goed naar het volgende bericht luisteren. Want Rijkswaterstaat vervangt het ventilatiesysteem van de Wijkertunnel bij de A9... van 12 juli tot en met 8 augustus 2026. Rijkswaterstaat die sluit van zondag 12 juli tot en met zaterdag 8 augustus de Wijkertunnel af wegens werkzaamheden. En gedurende deze maand wordt het ventilatiesysteem vervangen. Weggebruikers die worden omgeleid via de Koentunnel, de A10... en de Velsertunnel, de A22. En u moet echt rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 tot 60 minuten. In de tunnel hangen ventilatoren om bij calamiteiten rook uit de tunnel te blazen. Zo kunnen weggebruikers dan veilig vluchten en hulpdiensten de tunnelbuis in. Nou, dit ventilatiesysteem is aan het einde van de levensduur. En daarom van 12 juli tot en met 8 augustus is de tunnel in beide richtingen 4 weken dicht om dat systeem te vervangen. Van zondag 12 juli, 's avonds om 8 uur, tot en met zaterdag 8 augustus, 's morgens 5 uur, is de Wijkertunnel onherroepelijk in beide richtingen dicht. Om de doorstroming in de regio en de Velsertunnel A22 te verbeteren, sluit Rijkswaterstaat 3 toerritten voor de Velsertunnel af. En hierdoor moet verkeer uit Haarlem, IJmuiden, Velsen en Beverwijk omrijden. Zonder file betekent dit 10 tot 15 minuten extra reistijd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer op de pont bij Velsen beperkt. Auto's die aan de pont willen, die de pont willen nemen als alternatief voor die gesloten Wijkertunnel, die worden gegarandeerd geweerd. En deze maatregel wordt genomen om grote verkeershinder door wachtende auto's op lokale wegen te voorkomen. Dan het belangrijkste, de omleidingsroutes. Lokaal verkeer rijdt om via de Velsertunnel. Doorgaand verkeer van buiten de regio Eimond, die worden geadviseerd via de Koentunnel te rijden. Verkeer uit Velsen Noord en Beverwijk kan geen gebruik maken van de toerit vanaf de N197 richting A22 Haarlem. Verkeer kan via de N197 wel de A22 op richting Alkmaar om vervolgens te keren bij Heemskerk. Verkeer uit omgeving IJmuiden die kan geen gebruik maken van de toerit N202... Om zo richting Alkmaar te gaan. Verkeer kan wel de A22 op richting Haarlem en dan vervolgens te keren bij knooppunt Rottepolderplein. Verkeer dat gebruik maakt van de N208 richting de A22 bij IJmuiden, die wordt geadviseerd via de N200 naar knooppunt Rottepolderplein te rijden en daar dan de A22 te nemen richting Alkmaar. Nou ja, je moet maar zeggen, van dan zie je nog wat van de omgeving, hè? Advies voor de weggebruikers. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers tijdens de afsluiting goed voorbereid op pad te gaan. Reis niet of reis met een ander vervoersmiddel of een ander moment. Ga je toch de weg op, houd je aan de omleidingsroutes. Rijkswaterstaat die informeert weggebruikers en inwoners van de omgeving via borden en naast de weg. Daarnaast wordt er online geadverteerd en gebruik gemaakt van digitale borden in de openbare ruimte. Tijdens de werkzaamheden helpt Eimond bereikbaar reizigers om anders te reizen. Het doel is om de drukte op de weg te beperken. Ook wil Eimond bereikbaar reizigers helpen om bewust te kiezen voor een alternatief. Maar hoe dan ook, en hoe u ook gaat reizen, wees in elk geval gegarandeerd duidelijk dat het om een file gaat.
0: Inderdaad, en die plaat gaan we ook draaien tijdens de ochtendmix. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur zullen we u ook op de hoogte gaan houden van de strubbelingen hier in de Eimond. Je had het over file?
2: Ja.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.
3: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: regelmatig gaan gebeuren als de Wijkertunnel wordt afgesloten volgende week. Dan gaan we het hier ook zien vanuit de studio. Er zal alles opstropen hier. Maar goed, daar gaan we het nu niet meer over hebben. We hebben het allemaal gehoord zojuist van Rob. We gaan een rondje Hollands draaien.
1: Ja, en dat eindigen we met René Vroger. Doe maar gewoon. We hebben daar in het midden drukwerk met Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Maar we beginnen met Peter Koelewijn en Je wordt ouder, papa.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: was het rondje Hollands voor vandaag. René Vroeger zojuist met Doe Maar Gewoon. Dan hadden wij drukwerk met Hey Amsterdam. En Peter Koelewijn, die begon dit rondje Hollands met Je wordt ouder, papa.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Regio nieuws kunt u elke dag 24 uur per dag lezen via Eimond360.nl. Nieuws uit Velsen, uit Beverwijk, uit Heemskerk. En zo vinden wij vandaag in een artikel van onze collega Wim Meijer een update met betrekking tot Damien, 41 jaar, uit Velsen-Noord. Want die is terecht. De politie was afgelopen dagen op zoek naar de 41-jarige Damien, die sinds vrijdagavond, 19 juni, werd vermist. De man verbleef en werkte in Velsen-Noord en was daar ook voor het laatst gezien. Zijn naasten maakten zich zorgen over zijn verblijfplaats. De update zegt, de politie laat inmiddels weten dat de Velsen-Noorder terecht is. Damien is van Poolse komaf en is ongeveer 1,85 meter lang. Slank postuur, nou, dat hoef ik allemaal niet meer voor te lezen, want hij is natuurlijk alweer terecht. Bij het onderzoek is ook aandacht voor de fiets waarop Damien zich doorgaans verplaatst. En het ging om een groene fiets. En er wordt nog niet bekendgemaakt wat de oorzaak van zijn vermissing is, waar hij gevonden is, enzovoort, enzovoort. Want dat is allemaal natuurlijk nog in onderzoek. Dan hebben we de speelweide van Hoeverduin en Kruidberg. Die heeft verplicht en definitief de deuren moeten sluiten. Tientallen jonge gezinnen pakten deze zondag voor de laatste keer de bakfiets gisteren om naar deze populaire ontmoetingsplek heen te gaan. Voor veel ouders verdwijnt daarmee een zeldzame plek waar ze rustig konden zitten zonder dat spelende kinderen over een druk hoofdterras renden. Op de laatste openingsdag gonst het van de teleurstelling onder de bezoekers. Hoewel de verwachte herrie van spelende kinderen opvallend meevalt, is de naderende sluiting het gesprek van de dag. Ouders zitten ontspannen langs de kant, terwijl de kinderen ongestoord hun gang gaan. Het is een sluiting van een pareltje van de gemeente Velsen. Dan hebben wij nog een zomerrondleiding voor u als u iets wilt plannen in uw agenda. Een zomerrondleiding bij Herenboeren Rorik. Elke tweede zaterdag van de maand organiseren Rorik een rondleiding voor geïnteresseerden in hun bijzondere coöperatie. En dus weer op zaterdag 11 juli, aanstaande zaterdag. We laten er zien hoe je door gezond en lekker te eten zelf kunt bijdragen aan het verbeteren van het voedselsysteem. Want dat doen we bij Herenboeren Rorik. Als een van de 25 herenboerderijen in Nederland produceren we met elkaar duurzaam voedsel. De locatie is Landgoed Rorik in de Wijkenmeerpolder. Als u denkt, ja, wat is dat? Nou, pad van Altruda nummer 1 in Beverwijk. Zaterdag 11 juli dus, van 10:30 tot 12 uur... maakt u gebruik van de parkeerplaats De Buitenlanden. En aanmelden, het is gewoon allemaal gratis. Wordt wel aangeraden om even aan te melden bij rorik.herenboeren.nl. Waar je het nog makkelijker hebben. rorik.herenboeren.nl. Tot zover wat nieuws uit de regio.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

My Brother. We hebben nog één plaat te gaan tot het nieuws van 11 uur. Daarvoor gaan we even naar Griekenland. Eleftheria.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Dit geluid.

0: werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1979.
2: I want you to want me.

0: We zijn weer terug voor het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op maandag 6 juli 2026. Al Martino en Spanish Eyes uit 1968 en uit 1979. I want you to want me, Cheap Trick, de live versie. In het tweede gedeelte hebben we nog heel wat te doen, Rob, zoals.
1: Zoals bijvoorbeeld, wie is er jarig vandaag op 6 juli? Wat zijn de grote berichten op deze dag door de jaren heen? En we gaan 50 jaar terug in de tijd naar de top 40 van om en bij deze tijd 1976. Ja. En we hebben verzoekjes en u kunt nog verzoekjes aanvragen op 0251-254-958 of 085-2020-300.
0: Eerst muziek van de formatie The Sweet.

0: zijn liefhebbers van deze formatie, de Sweet uit de jaren 70.
1: Ja, van ze hadden wel een beetje Ginny Bob Band, hè?
0: Ja, ja, dezelfde periode een beetje.
1: Ja. Katapult en zo.
0: Ja, dat klopt. Funny, van Brian O'Connelly, de blonde zanger van de formatie, de Sweet. We hebben een verzoekplaat.
1: Ja, we hebben een verzoekje. En als u denkt, ja, wacht even, ik wil ook nog, dat kan, hè, 0251-254-9858 of 085-2020-300. Maar dat heeft Erik al gedaan, want Erik vraagt een plaat aan voor Monne en voor het team van de Ochtendmix. En een Nederlandstalige plaat, ja, de grootste hit op dit moment. Dat hebben we gisteren gehoord tussen 9 en 10 bij de Ochtendmix top 20. Dat was Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
2: Het is weer tijd.

0: zomerhit van dit moment. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Nou, ze gaan er weer aankomen, de Zwoele Zomernachten. Als we zojuist het weerbericht van jou hebben gehoord in het eerste gedeelte van deze aflevering van de ochtendmix. Dat is een verzoekplaat. We hebben er nog één.
1: We hebben er nog eentje. En ik ga geen discrete persoonlijke medische gegevens doorgeven. Maar meneer Hans Visser was ergens vanmorgen.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht hij plotseling, the windows of my eyes. Hij was dus eigenlijk bij iets met ogen en zo.
0: Ja.
1: En dat is gezongen door QB en de Blizzards. En dat is het leuke van Hans. Die is dan ergens, die maakt wat mee. En die komt dan plotseling op een idee voor een verzoekje. Nou Hans, voor het team van de ochtendmix en voor iedereen die luistert. QB en de Blizzards.
2: Het is weer tijd

0: the Blizzard en Window of My Eyes.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: En wij feliciteren uiteraard eerst onze grootste artiesten. Dat zijn de luisteraars van Eimond 360. Bent u vandaag op 6 juli jarig, maak er een mooie dag van. Aan het weer zal het niet liggen. Maar welke personen die een beetje bekend zijn qua naam zijn ook jarig vandaag? Serge Price, de Nederlandse acteur, die wordt vandaag 35 jaar oud. En dan hebben we Gordon, de Nederlandse zanger, de presentator, de columnist, de schrijver en ondernemer, is kilo's afgevallen, hoorde ik gisteren. Die wordt vandaag 58 jaar oud. Dan hebben we Sylvester Stallone. Heel veel Rambo-films de komende avond op tv. Op diverse zenders. De Amerikaanse acteur, scenarist en filmregisseur, die wordt vandaag maar liefst 80 jaar oud. George W. Bush, de 43e president van de Verenigde Staten, die mag vandaag ook 80 kaarsjes uitblazen. En dan hebben we tot slot Herman Hertzberger, Nederlandse architect. Die wint alles, want die wordt vandaag maar liefst 94 jaar oud.

0: staan in de Nederlandse top 40. Boney M met Sunny heeft met meerdere platen daarin gestaan. Even een bruggetje, want we gaan naar het jaar 1976. Even 50 jaar terug in de tijd.
1: Ja, want ook in die tijd, 50 jaar geleden, kwam er natuurlijk rond 6 juli 1976 een top 40 uit. En die had een hele andere nieuwe dus, top 3.
0: Ja.
1: Want van 3 naar 1 is toen gestegen Sutherland Brothers and Quiver met The Arms of Mary. Van 1 naar 2 zakte Hank Mitzel met Jungle Rock. Die zakte, daarna ook nooit meer van gehoord. En toen hadden we van 4 naar 3 Bob Bauber met dat dramatische nummer.
0: Voor niets.
1: Hè, van dat kind die die rekening geeft. En, oh God, en dan zegt die moeder, ik heb je 9 maanden bij me gedragen. Voor niets. Ik heb je broodje gesmeerd. Voor niets. Ja. Nou, tel het allemaal op. Je moeder deed alles. Voor niets. Maar wij gaan kijken naar de nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe, die doen we altijd op maandag. En nieuw op 15 van binnen, Neil Diamond. En If You Know What I Mean.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Zo, we gingen eventjes 50 jaar terug in de tijd. Kwam toen ons hoogste nieuwe binnenkomer binnen in de Nederlandse top 40. Dan hebben we het over het jaar 1976. Neil Diamond, if you know what I mean. Dan gaan we naar een volgend item toe en dat is deze.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: Ja, en deze dag is het 6 juli en dat ga ik niet meer herhalen. Ik ga het houden bij jaartallen. Eerst even de heilige. Jawel. Sint Godelieve, die staat op de heilige kalender. Ze is een echte regenheilige. En daar zijn er wel meer van in jullie. Regen op Sint Godelieve zal je 6 weken gerieven. Regent het op 6 juli, dan kan het nog 6 weken blijven regenen. Op deze dag kan het ook zelfs behoorlijk regenen. Als het op Sint Godelieve regent, vult ze haar putje voor 40 dagen. Dat u het maar weet. Maar er is geen regen, dus goed. 1858, Lyman Blake uit het Amerikaanse Abington, die krijgt patent op een machine die schoenen maakt. 1912, in Stockholm worden de 5e Olympische Spelen geopend. Atleten uit 5 continenten strijden tegen elkaar. 1917, Amsterdam likt zijn wonden na het zogeheten aardappeloproer. Bij de rellen die zich de afgelopen week vooral voltrokken op Kattenburg en in de Jordaan zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Het oproer heeft zijn naam te danken aan vrouwen die schuiten met aardappelen plunderen die eigenlijk voor de kazernes bedoeld waren. 1919, in New York landt het eerste luchtschip dat een oversteek over de Atlantische Oceaan heeft gemaakt. Het luchtschip was opgestegen in Groot-Brittannië. 1928, in een theater in New York gaat de film The Lights of New York in première. De film van Warner Brothers was de eerste film waarin we acteurs hoorden spreken. 1962, de KRO die zendt de eerste aflevering van Wilma, oftewel de Flintstones, uit. 1968, Rod Laver wint het herenenkel op Wimbledon en Billie Jean King is de winnaars van de dame enkel. 1984, Michael Jackson en zijn broertjes beginnen aan hun Victory Tour door Amerika. Op de eerste avond treden de Jacksons op in Kansas City. Dan gaan we naar 1997. In Cambodja pleegt co-premier Hun Sen een coup, omdat premier Renarich samenwerking zocht met de Rode Khmer. 1999. De Britse popster Robbie Williams, toen 25, heeft de beste kuslippen ter wereld. Dat blijkt uit een enquête onder 17.000 vrouwen in opdracht van een Britse lingerieketen. Volgens de BBC komt voormalig James Bond Sean Connery op de tweede plaats. De 68-jarige Schot laat David Beckham opvallend achter zich, want de 24-jarige voetballer van Manchester United trouwde zondag met Spice Girl Victoria Adams. En de resultaten van de enquête die werden bekendgemaakt tijdens de Nationale Kustdag, want dat was het deze dag in Groot-Brittannië. 2000, prins Bernard Junior trouwt met Annette Segreve. Het burgerlijk huwelijk wordt wegens een verbouwing van het stadhuis voltrokken in het Paushuis in Utrecht. Bernard vindt het jammer dat zijn grootouders niet aanwezig kunnen zijn, maar als eerbetoon aan zijn opa prijkte er tussen de bloemen in het boeket een witte anjer. Natuurlijk ontbreekt kroonprins Willem-Alexander niet, al houdt hij zich op de achtergrond. 2 dagen later trouwt het stel in de kerk. 2005, grote blijdschap in Londen. Het IOC maakt bekend dat die stad in 2012 de Olympische Spelen mag organiseren. De stad krijgt in de laatste stemronde 4 stemmen meer dan Parijs, die eerder als favoriet werd gezien. 2021, ja, de misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op deze dag op straat in Amsterdam neergeschoten. Dat gebeurde nadat hij na een uitzending van RTL Boulevard van de studio naar een parkeergarage loopt. De Vries wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou op 15 juli 2021 overlijden. Op de avond van de aanslag worden de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur aangehouden. Van hen waren camerabeelden en signalementen bekend.

0: Patchwork Boys, Always On My Mind. Tijd voor Regio Nieuws.
1: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, want half juli zetten wij de schijnwerpers op onze moestuin, zegt kasteel Assenburg. Tijdens de Groente- en Kruidendag. Deze middag staat in het teken van voedsel, waarbij informatie, kennis en speelse elementen samenkomen. Met een divers programma dat draait om groenten en kruiden, eten, duurzaamheid, biodiversiteit, wetenschap en gezondheid. En de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Het gaat gebeuren op zondag 12 juli van 1 uur tot 5 uur. Zo is er een minimarkt met groenten- en kruidenproducten, informatie over biologische en ecologische tuinieren en gezond eten met medewerking van Herenboeren Rorik, Duintuin Heemskerk, Groentegenootschap Heemskerk en de Universiteit van Wageningen. Dan hebben we ook lekkernijen. Die worden daar geserveerd met ingrediënten uit eigen tuin. En vanaf 1 uur, elk half uur, Jarka's rondje. Een korte rondleiding door Jarka Bekvar over het gebruik van gewassen uit de kruidentuin en de boomgaard. Dan om 13:30 straattheater Burning Raspberries door Ivan Dam. Een voorstelling voor jong en oud van 4 tot 100... waarbij Ivan op een spectaculaire manier een gerecht maakt. Zoals een jongleur speelt met kegels en ballen, zo speelt hij met ingrediënten. En na zijn kookkunsten serveert hij zijn gerechten uit aan het publiek. En het leuke is, Ivan Dam komt oorspronkelijk uit Heemskerk. Dan is er om 14:00 een lezing, Lekkere Lupine, door Marieke Lameris. Als verbinder en inspirator neemt ze ons mee in de ontwikkelingen van voedselveranderingen in Nederland, zoals de eiwittransitie naar meer plantaardige voeding. Met het doel om lupine en andere eiwitrijke gewassen terug te brengen op de akkers en op ons bord. In onze groentetuin doen we mee aan wetenschappelijk onderzoek naar eiwitrijke gewassen zoals lupine. Om 14:30 is er ook een rondleiding door de kasteeltuin. En om 15:30 is er een herhaling van het straattheater Burning Raspberries door Ivan Dam. Nou, wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden in of bij kasteel Assenburg. En dat is te vinden bij het koetshuis. Te

0: vinden op de Tolweg 9A in Heemskerk. De dag vindt plaats, zoals ik al zei, op zondag 12 juli. Het begint om 1 uur en het sluit om 5 uur. En als u dan naar huis gaat, dan gaat u weer naar huis terug met allerlei gezonde ideeën.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Blijft een heerlijk stukje muziek van The Dire Straits en The Private Investigations. Ik heb ze een keer live mogen meemaken. Was in de Kuip in Rotterdam. Ook daar klonk het geweldig. We gaan een ander muziekje instarten, Rob. Want onze grote vriend zit inmiddels hier aan de tafel. Hij is zijn tas aan het uitpakken. Hij heeft allemaal broodjes mee.
1: Nee.
0: Geen broodjes?
1: Nee, lumpia's, satéjes en iets van nasi of mioen, ik weet het niet. Maar
0: laat het bestuur maar niet zien dat hij altijd eten op de tafel neerlegt. Dat mag allemaal niet, joh. Pak even de microfoon erbij.
1: Ja, kan je beter verstaan.
2: Dat ik dan een beetje commentaar begin te geven. Nee, maar als jullie doorgaan met plagen, dan ga ik gewoon Rob Griep van het bestuur erbij halen.
0: Oh, nee, dat mag. Dan geven die ook de microfoon.
1: Ik wou net zeggen.
2: Nee, gezellig weer, jongens. Lekker bezig.
0: Ja, je bent weer lekker in de korte broek. Wat ga je allemaal doen tussen 12 en 2?
2: Het gebruikelijke. Ik was gisteren op Jutterspad, dat zal ik meteen vertellen. En dat een hoop mensen ontmoet. Ja. En je hebt weer dat Franse dametje wat langskomt. Mm-hmm. Tante Carla met een stukje cabaret. Ja. En, en weet je wie ik mis? Dat is een serieus probleem. Op donderdag, ik weet niet wat jullie gedaan hebben, maar Harry is pleiten.
0: Harry, dat komt later wel weer goed. Ja, dat komt wel weer goed.
2: Dat hoop ik toch wel. Want
0: Harry is op vakantie.
2: Mij wil je niet meer spreken.
0: Hij is op vakantie.
2: Hij is op vakantie.
0: Harry is op vakantie.
2: Nou, leuk dat ik het even weet.
1: Hij zit in bakken. Dit is horrible.
2: Maar, ik ga zo. Jullie alvast bedankt, jongens, voor de aandacht.
0: Hij veel plezier, zo direct.
2: Ja, dankjewel. Okay. Komt helemaal goed.
0: Wij gaan afscheid nemen, Rob. Dankjewel.
1: Nou, jij ook. Bedankt. Morgen is weer een ochtendmix.
0: Ja, ochtendmix. Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De hele week tussen 10 en 12. We gaan eruit met onze eindtune. En heel veel plezier tussen 12 en 2. Eindeloos IJmond. Pim Geurts.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je raad.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En welkom luisteraars bij het programma Eindeloos Eimond. Ja, en een klein hiccupje, maar dat is niet zo heel erg. Want mijn grote vrienden Rob en Ab, die verlaten nou de studio. Ab, nogmaals bedankt voor een heerlijke uitzending van de Ochtendmix. Samen met jouw compaan Rob Kezen. En Appie die, en Rob, die, ja, die zijn heel druk in de weer met nog heel veel andere toestanden hier bij de radio. Ja, ik maak gelijk van de gelegenheid te gebruiken om onze collega Theo Tromp beterschap te wensen. De man achter de Ochtendmix. Die is gevallen. Ik weet niet zeker of hij zijn uitzendingen nu gaat voortzetten. Of dat er invallen komt, dat merken we snel genoeg. Maar in ieder geval, Theo, heel erg veel sterkte. En ik hoop dat de pijn meevalt. Nou ja, luisteraars, het is maandag. Ik weet niet of u het hoort, maar de sirenes die hebben al geloeid, als het goed is. Hier in de studio heb ik er niets van gemerkt. Het is heerlijk weer. Het is winderig, maar het is gewoon lekker warm. Ik wil op de fiets, nou, ik kan wel blijven fietsen. Oh ja, ik kwam namelijk uit Geest. Ja, ik heb het weekend doorgebracht in Uitgeest samen bij mijn heerlijke vriendin, partner, vrouw, noem maar op. En dat is allemaal tegelijk. En ik had ook nog in ieder geval heel veel beterschap met het Bekkie, laat ik het zo maar zeggen. We hebben een heerlijke programma van 12 tot 2, Eindeloos Eimond. Ik heb wat verzoekjes. Dat komt met name doordat ik gisteren in Jutspad ben geweest. En alleen maar heel veel bekenden meteen gekomen. Eigenlijk alleen maar. Dus dat belooft er veel goeds. En ik weet zeker dat ze allemaal luisteren. Ik ga ze proberen alle vier te noemen. Wat is die weer grappig. Maar we gaan eerst naar een nummer van David Bowie.

0: En dit was David Bowie met het prachtige nummer Absolute Beginners. En luisteraars, ik memoreer het al. Gisteren was in Wijk aan Zee het, minimaal 20ste Jutterspad. En voor degenen die het niet weten, jullie hebben heel wat gemist. Jutterspad is een fenomeen. En dat wordt nu gekopieerd door Beverwijk uit Geest. En wat andere gemeentes onder een andere naam, maar wel met dezelfde inhoud. Elke tuin, elk huis stelt ruimte beschikbaar voor een band of voor een duo of voor een klassiek geschoold iemand. Dat maakt allemaal niet uit. Om hun kunsten te vertonen. En het was gisteren dus in Wijk aan Zee. Ik ben daar geweest, ik heb het geweten ook. Normaal gesproken had ik ook met de band, alle jaren ben ik daar ook gestaan. En nu was het, de wind bestaat niet meer, dus dan houdt het ook op. Het laatste optreden was een gezamenlijke iets met het Seaside Festival. Maar in ieder geval, ik heb hele leuke bands gezien en ook heel veel bekende. En nu maak ik het mee vanaf de andere kant. En ik moet zeggen, het is werkelijk waar. Het weer was fantastisch. Het was niet te heet. Af en toe een lekker windje, soms ietsje pietje te hard. Maar dat maakte helemaal niet zo heel veel uit. De sfeer was goed. En het was, ik denk dat het wel heel erg leuk geweest is. Nou, dat was heel leuk geweest is. En ik, laatste act, ik kom daar straks op terug. En ik wil geen enkele andere band of optreden. Nou, zeggen dat het minder was. Totaal niet. Het was allemaal hoog niveau. Maar ja, het was toch een beetje de uitsprong. En dat was van 4 tot 5 op een veld. Ik kom er zo op terug. En ik heb werkelijk waar, ik heb helemaal stijf genoten. Ja, het klinkt gek. Maar zo'n opmerking uit de Sinterpaal van Pim. Maar dat deze maandag, maar dat, het is wel zo. En heel veel bekenden. Ja, leuk je te hebben gezien. Kijk, dat flap ik er zo weer even uit. Hè. Maar we gaan wel door met het nummer van Uriah Heep. En die stijl werd ook een beetje gespeeld. Alleen niets van Uriah Heep, dat is bijna onmogelijk. Maar we gaan naar Easy Living. En dat is een van de, nou, niet veel hits. Ik heb er al genoeg gehad voor de liefhebbers, natuurlijk heel veel iets. Maar dit was wel een nummer 1 waardig. Dus hier komt Uriah Heep met Easy Living.
1: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.

Ja, en dat is nog eens een eind. En, ik krijg een vraag van... hey Piem, ik denk dat ik weet waarom jij deze nu draait. En ik denk dat jij daar ook gelijk in hebt. Dat jij denkt dat het om te weten waarom ik deze draai. Want het is een beetje opmaat naar een nummer van Glitz. GLITZ. En dat was de band waar ik het over had. Gisteren om 4, van 4 tot 5, hebben Noël, Brendan, Jesse en Flint een uurtje... theater, show, alles bij elkaar gemaakt. En het was weergaloos. En ik heb daar met... we hebben ze ook gehad op het Seaside Festival. Toen was het met een hele, hele mooie show met de verkleedpartij. En, en nu was het op een klein veld. Nou, het was niet echt een klein veldje. Het was een lekker veldje. En met een leuke opstelling. En het was gewoon fantastisch. En ik heb een nummer gevonden. Dat is recentelijk uitgebracht. En dat is stevig, maar ze hebben dat gisteren ook gespeeld. En het klonk net zo als op de plaat. En Glitz, jongens, jullie gaan het helemaal maken. Dan zou je denken van, dan moet er wel wat geluid komen. Oh, ja. ik ben zo in de ban van de knopjes, luisteraars. Dat bedoel ik helemaal niks mee. Maar soms scheelt het wel eens als je het goede knopje omhoog schuift. En dat gaat nu gebeuren. Dus hier zijn ze.

Make a Change. En dat was Glits uit Wijk aan Zee. Een band met de jonge honden. En die zetten een showtje neer. En ik ga ze niet allemaal noemen. Maar hou ze in de gaten. Dit gaat een hele grote act worden. En daar ben ik van overtuigd. En dit nummer, dat zoals ik al zei, gisteren ook live gespeeld. En het doet totaal niet onder aan hetgeen wat je net gehoord hebt. En ze hadden nog veel meer nummers. Het laatste nummer, dat was helemaal tot de verbeelding sprekend. De Red Hot Flame, dacht ik dat het heette. Maar ik was zo aan het genieten van de muziek. Ik heb die hele titel niet meer gehoord. Maar dat komt wel goed, want we komen ze nog vaak genoeg tegen, denk ik. Dan een beetje terug te dalen naar hetgene wat toegankelijker is, denk ik, gaan we even naar The Move met de Fire Brigade.

The Move met de Fire Brigade. Een beetje op tempo nummer, maar dat uit de jaren 60, 70. Nou, dit was maar echt een jaren 70. Maar ja, zo zie je maar, het is, we zijn allemaal mentions. Even denken, oh ja, het is tijd voor het journaal. Want we zitten op de helft van het uur. En even kijken hoor, van onze redactie kwam het bericht dat de 41-jarige Damien terecht is. De man werd sinds vrijdagavond vermist. En hij verbleef en werkte in Velsen Noord en was daar ook voor het laatst gezien. Zijn naaste maakte zich zorgen over zijn verblijfplaats. Waar hij is gevonden en over de algehele toedracht is op dit moment nog niet heel veel bekend. Het Jutterspad, zoals ik al memoreerde, veranderde wijk en zeven gistermiddag in één groot open podium. De ingrediënten zijn eenvoudig, honderden bezoekers en een bonte variatie aan muzikale acts en heerlijk weer. Het begon zo'n 20 jaar geleden met een paar deelnemende huizen, maar is met de tijd tot iets groots uitgegroeid. Toen mensen groter werden en meer publiek trokken, bleken sommige huiskamers te klein. En dus verplaatsten ze naar de tuin. Afgelopen zondag openden 24 locaties hun deuren en konden bezoekers genieten van ongeveer 40 verschillende muzikale acts. Op onze website staat een videoverslag van onze reporters. Dus moeite waard om even te gaan kijken straks naar deze uitzendingen. Laat het even op de... even kijken, de speelweide van Hoeve, Duin en Kruidberg heeft verplicht en definitief de deuren moeten sluiten. Tientallen jonge gezinnen pakten deze zondag voor de laatste keer de bakfiets naar deze populaire ontmoetingsplek. Voor vele ouders verdwijnt er daarmee een zeldzame plek waar zij rustig konden zitten. Zonder dat spelende kinderen over een druk hondenhoofdterras renden. De naderende sluiting is wel het gesprek van de dag onder de bezoekers. Online zijn de reacties behoorlijk feller en overheerst vooral het onbegrip. Daar wordt opgemerkt dat iedereen het recht heeft om te klagen, maar dat de handhavende omwonenden wel heel weinig incasseringsvermogen tonen. Zeker aangezien er slechts een handjevol huizen in een straal van 200 meter staat. De toenemende parkeeroverlast speelde een doorslaggevende rol bij het beëindigen van de gedoogregeling. De gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen gaan nauwer samenwerken om overlast en andere problematiek die niet binnen de grenzen van één gemeente blijft aan te pakken. Hierdoor hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. En dankzij deze afspraken kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA's genoemd, elkaar in bepaalde situaties ook ondersteunen buiten hun eigen gemeente. Nou, tot zover het regennieuws. Kom ik straks even terug met het nieuws van Nico Scheut. Want we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek. En dat is van Lindsay de Paul. Een oudje All Night, maar misschien dat hij wel aanspreekt.

0: En dit was Lindsay de Paul. En met een heel ander soort muziek, denk ik, als wat jullie gewend zijn. Het is inmiddels, even kijken, 1:05. En dan ga ik nu het weerbericht eventjes doorgeven. Dat van onze collega's en onder andere Rico Schreuder. Later in de week stijgen de temperaturen opnieuw naar zomerse tot tropische waarden. Van donderdag tot en met zondag is het bij volop zonneschijn 29 tot 31 graden. Vandaag wordt het 25 graden en aan zee is het iets minder warm. Het weerbericht laat een mix zien van zon en wolken en het blijft droog. De wind waait uit het westen en is meestal matig van kracht. Morgen verandert er nog weinig met opnieuw een mix van zon en wolken. Neerslag wordt niet verwacht en het wordt 24 graden. Vanaf woensdag wordt het zonniger en ook weer een duidelijke warmtestijging. Dat is goed nieuws voor degene die gisteren op het balkon zat en even een barbecue aan wilde steken. Dan heb ik het natuurlijk over de elektrische barbecue en geen houtskool of andere toestanden. Dat gaat niet op het balkon. En ik moet zeggen, ik heb alleen maar gunstige berichten gehoord van degene waar het dus wel gelukt is. en even kijken hoor. De vraag is, als je na zo'n lekkere avond zit en je hebt een lekker rood wijntje, CQ Cool Rosé'tje op, dan wil er wel eens een vraag komen. En die vraag die wordt ook gesteld door een hele mooie groep Hart. Uit de jaren 70, enorm populair. Mooie nummers gemaakt, mooie meiden. En die hebben het gevraagd om All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

En dit was Hard met het prachtige uitvoering van All I Wanna Do Is Making Love To You. En we gaan even kijken, want ik heb normaal gesproken ook nog eens een keertje de drieluik klaarstaan. Maar nogmaals steeds, ja, die jingle die moet ik nog omzien te zetten, zodat hij hier in het systeem kan. Dan kan ik hem weer keurig netjes aankondigen. En, maar goed, in de tussentijd doe ik het er gewoon even zo met het stemmetje. En we gaan nu een drieluik draaien, wat het gaat over, over en voor de vrouw. De loftuigingen voor de vrouw, wat mannen denken van de vrouw. En de vrouwen die hebben het best wel heel zwaar. En daar zijn drie artiesten, waaronder Bob Dylan, John Lennon en Alice Cooper hebben daar de prachtige nummers over gemaakt. Er zijn er nog duizenden meer luisteraars. Maar dit kwam door. Ik ben niet meer door dit, maar dit kwam zo naar boven. En ik wil ze heel graag gaan draaien. En even kijken hoe dat. Want dan verprust ik het weer. En dat zou doodzonde zijn, man. Het gaat de goede kant op. We beginnen met Bob Dylan met Just Like a Woman. Dan, zoals gezegd, Woman is the Nigger of the World van John Lennon. En dan Only Women Bleed van Alice Cooper.

En dit was een lange drieluik, luisteraars. Ja, we zijn begonnen met Just Like a Woman van Bob Dylan. We gingen daarna door met John Lennon en met Woman is the Nigger of the World. Op heel veel muzieksites is het woord nigger is vervangen door sterretjes. Dat de discriminatie toont te voorkomen. Maar goed, we weten allemaal hoe hij het bedoelt en waarom hij dat zo zingt. En Ab wel thuis. Appie gaat weg, die is druk in de weer geweest hier. Dus we gaan... Hoi! En tot donderdag op met je gezellige ochtendmix. We gaan even kijken. We hebben nog een kleine... Oh, dan moet ik opschieten. We gaan eruit met de Turtles. Met de Eleanor. En dan gaan we ons klaarmaken voor de tweede uur Eindloos IJmond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, luisteraars, jullie zullen wel denken van, wat krijgen we nou? Wat heb ik nou met fietszanger? Wat komt er nou uit Pim St. Paul? Maar nee, dat is de bondsuite van George Martin. En die heeft een aantal suites gemaakt, waaronder deze. En hij heeft ook nog eentje, de Beatles toebond. Dat gaan we niet doen. Ik kwam deze tegen, maar ik moest hem heel even snel omswisselen. Ik gebeurt zelden of nooit, maar opeens moest ik even weg. Dat kan gebeuren. Het is allemaal goed afgelopen. Vandaar deze speciale intro. We gaan hem wegdraaien, want we gaan naar ons eigen introotje. Zo, ja, wel hoor. Hartelijk welkom bij Eindeloos Eimond deze maandag. En de eerste maandag van de maand, dus we hebben weer de sirenes om onze oren gekregen. En het zonnetje is allengs gaan schijnen. Let the sunshine come in. En heb ik nog nieuws? Nou ja, eigenlijk niet echt aan in de nieuws. Dat afgelopen vrijdag ook nog eens een keertje de zeepkarrenrace was in Wijk aan Zee. Het was echt het weekend van Wijk aan Zee, luisteraars, hier in Eimond. Maar er is natuurlijk meer dan alleen Wijk aan Zee. Alleen dit weekend even niet. Ik ga kijken of ik nog wat vakantieplaten kan draaien. Want ook dat is, de vakanties zijn ook begonnen. En dat wordt dus wel even een greep uit de Griekse vakantie, de Spaanse vakantie, de Duitse vakantie. En ik heb gisteren dus een aantal mensen gesproken. Ja, het draait toch wel even wat uit Frankrijk. Het draait toch wel even wat uit Spanje. Ja, jongens, ik ga echt hartstikke sterk mijn best doen. Maar ik heb ook nog zoveel andere dingetjes op. Nou, we gaan eerst naar de Sandy Shaw. Met een oudje, Long Live Love. En dat is een nummer uit de jaren 60. En we kennen Sandy Shaw allemaal als het een heel onschuldige meisje. En dat is ook zo.
1: En nu zit deze dan.

Ja, ja, ja. Dat was het. Ik heb in de tussentijd heb ik iets gevonden. Ja, en dat, we beginnen met misschien wel het populairste vakantieland. Het is namelijk Griekenland. En dan met name de Griekse eilanden. Kos staat waarschijnlijk op nummer 1. Kreta 2. En dan hebben we nog Samos. En dan komen er nog wat andere Zakynthos. Ook heel erg leuk. Nou goed, om het een beetje algemeen te houden. Ik doe niet iets van de eilandenmuziek. Ik doe iets voor het gewoon met de Griekse taal. En Ab, als jou thuis bent, dan denk ik dat jouw hartje open gaat. Want ik heb hier iets gevonden van de Delphi Performance. En dat komt van het album The Greek Taverna Music. En dat is Opa Opa Ta Bouzouki. Nou, ik ken geen woord Grieks. Maar als ik het zou vertalen, dan zou het kunnen zijn Opa Opa op zijn Bouzouki. Maar misschien is dat wel Opa Opa op zijn Suzuki. Je weet het niet, maar we gaan het gewoon beluisteren. Even kijken, alles gaat goed. Ja, nou, voor iedereen op vakantie. Geniet van je vakantie. Hele mooie dagen nog. Veel zon. Maar denk een beetje aan de verbrandingsfactor, hè. Dat het wel allemaal even leuk blijft.

Ja, ja. Dat was zijn opa op zijn bezoekie. Ik heb de volgende klaarstaan. Dat is een nummer van Julio. En ja, Julio, die hoort erbij. Dat is, als je naar Spanje gaat en je kent niks van Julio, kan je beter niet heen gaan. Ik heb gevonden Carasao Apaxianado, als ik het goed zeg. Nou, hij ziet het beter als ik het uitspreek. Hier komt hij.

Curaçao Apaixonado. Of Apaixonado. Van Julio. En ja, dat zeg ik een beetje vakantieganger. Die moet Spaanstalig nummer kennen. Maar zeker dat hij, als ze zeggen van, ken je Julio? Dat ze zeggen, ja, ik ken Julio. We gaan snel door naar onze vrienden. Oosten van Europa. Nou ja, tenminste, oosten van ons. Onze Duitse vrienden. En ik ben er gisteren weer een aantal tegengekomen. Onder andere uit het dorpje Strubik in voormalig Oost-Duitsland. Udo en daar staat een Jutspad. Maar we gaan naar Peter Maffay met een nummer. En Lia en Horst. Luister ook lekker mee. Hartstikke leuk je te hebben gezien. Dat was ook bij Glits. En vanaf de Kreuzberglaan. Ja, hartstikke leuk. Maar we gaan even kijken. Peter Maffay met de Uber 7 Brücken Must. Dubbeles. Doe

Ja, dat is nou even niet de bedoeling. Gauw terug, snel terug, want het is best wel een aardig nummer als ik het zo even hoor. Nou, dan gaan we weer. Kijk of het allemaal al goed lukt. Nee, dan moet ik even... Oh, dat shit, omdat je dan vast aan het daarvoor bent, dan moet je liever. Dat was ook niet... Oh ja, hierom. Dan ben ik die zeven bruggen kwijt. Nee, hoor, daar komt hij weer. Nou, we waren hier ongeveer gebleven.

Dat was Peter Maffay, über sieben Brücken muss die gehen. En dat was dus in het kader van de muziek. En dan zou je denken van ja, maar je had nog een land genoemd. Ja, dat klopt, dat is Frankrijk. En daar gaan we ook naartoe. En dat doen we dan gelijk eigenlijk met het gebeuren van Tante Carla. En even nou zo. En dat gaat straks wel lukken. En nu zit ik even kijken op de klok te kijken. Dus het is al af en toe. Daarna nog even weer een stukje nieuws wat er dan bij hoort. Maar we gaan eerst naar een nummer van Louane. En dat is Je vais t'aimer. En ik, volgens mij is dat ook nog eens een keertje gecoverd op een andere manier door Rob de Nijs. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb het gezocht. Misschien dat ik er zometeen nog ga proberen een stukje van te draaien. Om te checken of dat klopt. En dan gaan we daarna door met een oudje van Toon Hermans. Gezelligheid in Aristoteles.

Vanavond, dames en heren, je ziet, er is iedere dag wat anders. Hè? Vanavond kom ik hier naartoe en ik loop zo de Marnixstraat binnen. En daar komt een meneer voorbij, hij zal wel in de zaal zitten. Een meneer, en die zag ik zo gauw, die liep zo gauw voorbij. En die riep, toen ik dat deurtje van de artiesteningang binnenliep, toen riep die meneer: Toon, maak het gezellig. En dat vond ik zo leuk, dat iemand dat zomaar zegt: Toon, maak het gezellig. Ik heb er even over zitten denken in de kleedkamer. Toen dacht ik, kijk, je ziet hoe gewoon de mensen dat vinden. Maak het gezellig. En dat is niet makkelijk, dames en heren. Gezellig maken, dat kan ik trouwens niet. Dat kan niemand. Dat wou ik juist zo graag eens zeggen. Gezellig maken, dat kan niet. Het is geen pudding, nietwaar? Waar je dat in doet en dat en dan roert en dan heb je... Hè? Met gezelligheid gaat dat niet. Er zijn een heleboel mensen die denken dat dat wel kan. Dan krijgen ze bijvoorbeeld zaterdag visite. En dan zeggen ze, nou, zaterdag visite, maken we een gezellige avond. Voelt u wat ik bedoel? Dat kun je niet zeggen. En dan komt de visite en dan zeggen ze... Miep, ga eens gezellig thee zetten. Al zet Miep een emmer thee, is het nog niet gezellig. Nee. En met thee al helemaal niet. Ja. Het mag een gezonde drank zijn, maar toch niet dat je zegt... nou gaan we de boel op stijl te zetten, of dan wordt het gezellig. Kijk eens mensen, als dat komt, dan zou ik me niet druk maken. Zou ik s'avonds de mensen allemaal een kopje thee inschenken. En dan zou ik zeggen, zo, die hebben het weer gezellig. Die hebben allemaal thee. Huh? Maar dat zou trouwens niet kunnen in een theater. Kan dat niet. Dan moet je iemand hebben die 500 mensen een kopje thee gaat brengen. Dat gaat niet. Dan moet je iemand hebben die heel snel met de koppen is, niet waar? De koppen sneller, maar in de vijf. En dan gaat het nog niet, want dan zit je straks in de pauze zit je met die lege boel. En dan moet je roepen, zijn er nog lege koppen in de zaal? Huh? Dat kun je niet roepen, zijn er nog lege koppen in de zaal? Ik zou het niet durven. Ik zie de mensen al wijzen, ja, hij. Huh? Dat kan niet. De vorige week, ja, gooi die daar maar neer. De vorige week... De vorige week kom ik een kennis van me tegen. En toen zeg ik, wat wil je hebben? Een glaasje... Nee, hoe zei ik dat ook weer? Wat wil je hebben? Een kopje thee of een glaasje cognac? Toen zit hij geen memmer, een kop cognac. Kijk eens, dames en heren, als u mij nou vraagt... wat doe jij nou na de voorstelling? Wat drink je nou na de voorstelling? Drink je dan iets? Dan zou ik zeggen, ja, dan drink ik een glaasje wijn. Als u zegt, wat drink je na de voorstelling? Dan zeg ik een glaasje wijn. Maar u zegt niks, dus ik zeg ook niks. Maar dat een glas wijn, ja, dat is, dan drink je de natuur in een glas. Douce de France. In een glas. Ik had het haast in het Frans gezegd, maar ik weet niet zeker of het un verre of une verre. Maar zie je, dat is een wijnwijp gezang, daar heb je het. Theewijp gezang, dat slaat nergens op. Wijn, wijp, gezang. Dat is een mooie spreuk. Oude spreuk is dat. Heeft Aristoteles nog gezegd. Dat is een spreuk van Aristoteles. Ja, ik weet niet of je thuis bent in de Griekse meteorologie. Dat weet ik natuurlijk. Maar het is van Ari. Aristoteles, toevallig ken ik hem hoor. Ook weer door kennissen, dat toevallig... De hele familie Stoteles, die ken ik heel goed. Dat waren fijne mensen, hoor. De Stotelessen, fijne lui. De vader van Ari, dat was een... De oude Stoteles, dat was een fijn... Dat was een fijn denkertje, hoor. Dat was een fijn denkertje, de oude Stoteles. Het was een klein mannetje, het was maar zo'n mannetje, hè? Stootje, hè? Het oude Stootje, wij noemden hem Stootje, hè? In de wandeling dan, in de wandeling, hè? Op de fiets nu, dan ga ik. De oude Stoteles, fijne man, hoor. Hij gaf biljartles, dat weet u, hè? Stoteles.

Misschien nooit van gehoord, hè? Miep stomme Miep was ook niks, hoor. Miep was niks. Miep was niks. Arie wel, Arie begreep me. Maar Miep niet. Miep was niks. Arie, die was knap. Heel knap. Arie, die was onsterkelijk. Miep was meteen dood, dat was niet van. En had je de familie Agoras? Ik weet niet of u die kent. Agoras. Piet, ja, Piet, ja. Piet Agoras. Dat was zo'n jongen, hoor. Dat was zo'n jongen. Piet Agoras. Die is nog van die stelling gedonderd in dat tijd. Huh? Hij schijnt nog met Miep geschuild te hebben, zeggen ze. Maar wat hij daar nou aan vond, ik vond Miep voor niks, hoor. Arie wel. Maar... Wat een flauwekul, hè? Ja, laat maar slapen.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: En dit waren de laatste woorden van Elvis Presley met zijn nummer Are You Lonesome Tonight. En we, nou, we hebben een aardige ruk gemaakt, luisteraars. We hebben geluisterd naar Toon Hermans. En daarvoor hadden we Louane met Je Fais T'Aimer. Waarvan ik nog steeds, denk ik, iets herkennen dat Rob de Nijs dat zoals zoveel nummers heeft gecoverd. Want dat is één goed, die kon nummers coveren. Deed hij wel over die, ze komt daar niet van. Elvis. We gaan lekker door met de nummer. Dat is eigenlijk bedoeld voor Rob Keeser, mijn collega, mede

0: spreken. Die samen met Ab. Ook straks solo de ochtendmix gaat doen. Die wisten me te vertellen dat het de vorige week het nummer waarin ik Franstalige, wat was ook weer, Isabel. En toen had hij het over vanuit, dat is uit Bel en Sebastian. En nou, dat klopt Rob. En ik heb dus een andere gevonden vanuit de serie Bel en Sebastian. Dat is The Boy with the Arab Strip. Leuk nummer en ik denk, die ga ik voor jou draaien.
1: Are you lonesome?
0: En dat verzin je niet, hè? Nee, het is weer... Wederom met het andere schuifje. Sorry, Elvis, maar we gaan naar Bel en Sebastian. The Boy with the Arab.

The Boy with the Arab Strap van de Bell en Sebastian. The Boy with the Arab Strap, ook het album. En dat was voor Rob Kezen. En ja, luisteraars, ik krijg net een berichtje toegestuurd van iemand, van een bewoonster van de Kreuzberglaan in Beverwijk. Met de volgende mededeling: dat er volgende week gaat de Wijkertunnel 4 weken dicht. En de oprit naar de Velser Tunnel, die gaat ook dicht. Dat wordt dus vanaf je naar de andere kant wil, moet je via fietsen of over Heemskerk rijden. Dan zal het misschien wel gaan. Maar het is beloofd weer een aardige opstopping te gaan worden. Daar te meer daar ook de Kreuzberglaan, die al steeds open ligt. Ja, er wordt ook nog steeds aan gewerkt. Dus ja, de zomer komt, gaat beginnen. Het mooie weer komt eraan. De strandtassen staan klaar. En ja, dan krijgen we dit gerommel weer. Het is, wat dat betreft snap ik niet helemaal in de hele Eimond, als men begint met werkzaamheden, dat dit allemaal zomaar kan. En dat het allemaal, de tijd lijkt wel dat er helemaal geen coördinatie in zit. Dan moet die provider moet er weer zijn kabels trekken. Dan moet er weer een gasleiding, dan moet er weer elektra. Het is open, dicht, open, dicht, open, dicht. En het in de hele Eimond wordt het een zootje. Maar goed, dat mogen we niet zeggen. Nou, ik heb het al gezegd, het is ook zo. We gaan naar Maybe For Sure. En dat is Most Of All, The Best Of Deborah. En dan heb ik het over Debbie Harry. En daar gaan we naar luisteren. Hou een beetje de moed erin.

Met de DBR zijn we aan het einde gekomen van het programma Eindloos Eimond op deze maandag, de eerste maandag van deze maand. En we gaan straks door met het programma Ouder van 2 tot 3. Els is er niet bij, die is even een paar dagen weg. Die kon genieten van een onverwachte leuke vakantie. Dus gaan we het doen met lekkere muziek. En dan komt het thema na de vakantie komt dan weer dubbel en dwars terug. We gaan eruit met Roxy Dekker. En die heeft het over Anne Fleur, vakantie.

0: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: Kerk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

En welkom luisteraars bij het programma Ouder. En deze keer ben ik even alleen. Els is namelijk een paar dagen weg. Die is heerlijk uitgenodigd. En die zit nu in een caravan ergens in de bossen, geloof ik. Doet ze goed met het mooie weer. En gezellig eventjes de deur uit. En dan wordt het uurt hier. Dat komen we wel door, want we gaan het gewoon doen met lekkere ouderwetse muziek. We hebben net geluisterd naar de Wide Is Heavy Pale, gecomponeerd door Gary Brooker en net van de groep Procol Harum. En we hebben nog een... we gaan een uurtje, denk ik, met waar het in gaat. Met de afscheid, vakantieafscheidjes, vakantieliefdes, schoolliefdes. De bankstel hoog op de pootjes. En tv waar je met klak, klak, klak, met een beetje mazzel 3 netten kon ontvangen. Radio Veronica, Radio Noordzee. Nou, die periode, noemt het tegenwoordig vintage. Maar dat was voor mijn leeftijdsgenoten eigenlijk heel normaal. Ja, hoe raar het ook mogen klinken. En we gaan lekker dus ook die kant van de muziek draaien. En dat doen we dus nu ook met Mary Hopkin. En hoe toepasselijk kan het zijn met het nummer Those Were The Days. Ja, nou ja, goed, deze kan ook. Dat is niet wat ik bedoelde. Dit zijn de Stylistics met Can't Get Anything But Love.

En zo raakte ik dus even in de war met het schuifje. Want ik dacht dus dat we dat gingen draaien van Doos with the Days. En dan komen opeens de stylistics, maar dat is mijn schuld. Even goed een leuk nummer. En dat zou misschien wel kunnen passen in het programma van Milène. En Karel op donderdag vanaf 2:00 in hun programma Soul Food. Hartstikke leuke programma. Met lekkere muziek. Soul en naderhand ook wat disco. Helemaal gezellig. Maar we gaan nu dus wel naar onze vriendin. Die Mary Hopkins. En bekend van haar optredens op de blote voetjes. En dit nummer, dat Those Were The Days, was eigenlijk het nummer waar ze mee doorbrak destijds. En dat staat op het album Postcards.

ontwapenende en de mooie, schone, zuivere en ga zo maar door, Mary Hopkins. En ik versprak mij net eventjes, want ik had het over de blote voetjes. Maar het was natuurlijk Sandy Shaw. En degene die mij daar nou weer op attendeerde, is zelfs een begenadig muzikant. Heeft ook nog gespeeld gisteren op het Jutterspad. Misschien wel Beverwijkstrots, onder andere met Sjaak Loes en dergelijke. Maar Ruudje Jansen die stuurt mij een berichtje en hij zegt, ja, hartstikke mooi, bam. Maar de blote voetjes, dat was Sandy Shaw. En hij heeft helemaal gelijk, want ik zat eigenlijk al bij het volgende nummer te kijken wat ik wil gaan draaien. En ik zat daar net ook al aan het verkeerde schuifje. Dus ja, dan verspreek je wel eens. En dan is het, dan hoop je maar dat het niet opvalt. En dan valt het natuurlijk wel op. Deze luisteraars met allemaal meegemaakt. Voetbal op straat, weinige auto's. De eerste auto's die hier kwamen. En die grote Amerikanen onder andere. En die Opels, prachtige wagens waren het. En dat je nog lopend naar school ging. En dan was het op de Wijkenduinweg af naar de Sint-Janneke en daarna naar de Joost-Horizine-Gelie-Kerk. En dan had je moeder had net een nieuwe trein weer gebreid. En alles was natuurlijk in opbouw, want dat was een paar jaar na de oorlog. Nederland werd herbouwd. En ook in de Eimond was er genoeg stuk gegaan, dus er moest ook wel herbouwd worden. Dus er lagen stenen en alles lag. En die nam je dan vol voorts mee in je nieuwe gebreide tuin. En dat is vol met gaten. En dan kan je je voorstellen dat je moeder daar helemaal niet blij mee was. En dat was wel terecht ook. Maar het was wel een hele mooie tijd. Vrijheid is het woord vrijheid komt eigenlijk uit de jaren 60. De tijden na, de mooie jaren na de oorlog, de herbouw. De nieuwe Seekers, Beg, Steal or Borrow. Nee, niet. Dat moet dus deze zijn. Dan zie je, nou, zo maak je dus de vrouwtjes.

En dit waren de New Seekers. Niet te verwarren met de Seekers, dit waren de New Seekers. En ja, wat ook een ontzettende hit was, maar die gaan we er straks draaien. Dat was een nummer van Roger Whittaker. En dat is I Don't Believe In It Anymore. En dat nummer dat was toen, nou ja, niet in speciaal, maar in zekere zin wel. Je had in Heemskerk had je nog de kermis tussen de flats achter de Albert Heijn, zeg maar. En daar stond ook de botsauto's en alles. Er stond de feesttent, het hele circus was erop gesteld. En daar zat je in, zeg maar, nog op het middelbaar onderwijs. En daar ging je dus heen. En daar leerde je bier drinken. Want daar ging je bier halen bij Nijmegen of bij Dam. En dan er stond er het hoekje tussenin. Die palingboer, weet je dat nog? Dus ging je heen en Neem even een kopie in de krant. Hoe mooi was dat? Maar daar gaan we straks naartoe. We gaan naar eerst een stukje. Ik denk misschien wel tegelijkertijd. Het cabaret in Nederland. Na de oorlog een flinke grote stap. En het linkse cabaret. Dat nam zien ogen een meerderheid in het vertrouwde, het veilige en het maagdelijke. Het linkse cabaret was grof, was confronterend en ga ze maar door. Daartussendoor werden er ook nog hele mooie liedjes gemaakt. Onder andere Siska Peters met het Café de Zwarte Kat.

Siska Petersen met het prachtige op waarheid geschoeide nummer De Zwarte Kat. En ja, de muzikanten onder ons die zullen dat waarschijnlijk wel herkennen. Als je gespeeld had en je ging s'nachts om 1:30, 2:00 en misschien wel later op weg naar huis, dan zag je menige kroeg nog open. En waar zijn die kroegen gebleven? Het is ja, anders. Er zijn geen echte dancings meer. Tenminste, niet in de zoals hier in de Heimond. Bellevue zoals vroeger. Progress. Adrie Gemmen zelfs. Dat is niet meer. En ook de kleine kroegjes. De echte kleine knijpjes. Die zijn op één hand te tellen. En hoe gezellig was dat? Even een biljartje leggen. Even dit. Even zus. Even zo. Je kan ze bijna op één hand te tellen. Wat er nog wel overgebleven is. Maar goed. Daar viel ook de Zwarte Kat onder. En volgens mij heeft er een Zwarte Kat gestaan in Egmond of in Bergen. Daar ben ik niet zeker van. Maar ik weet wel dat als je wilde, dan kon je tot diep in de nacht kon je dus doorgaan. En ook de grootste verhalen, mooiste verhalen, werden aan de toog verteld. En dat is heel anders als tegenwoordig. Roger Witteker, ik zei het al, I don't believe in it anymore. Daar heb je ook misschien wel je eerste liefde mee ontmoet. Of op de kermis, of op schoolfeesten, of misschien wel in de dansschool. En ja, als een jonge jongen, en ook bij de jonge meiden. De meiden waren altijd iets bij de hand. En dat verklaart ook wel waarom de dames altijd iets zien. Voorlopen op de mannen. Maar ja, als je het hebt over de hormonen, denk ik dat de mannen wel voorop liepen. Nee, niet. Heb ik het zo mooi ingelijk, krijgen we dat weer. Nee, dus de hormonen, die hebben bepaald door het hele leven heen, wat er gaat gebeuren. I don't believe in it, dat kan je ook zeggen. Roger Witteker.

Nou, dat klets je toch niet meer in. Je gaat bijna echt terug in de tijd met dit fantastische nummer. En dan denk je, ja, je kan hem wel blijven draaien. Dan, je ziet jezelf weer op de dansvloer staan. Heel schuchter, heel voorzichtig vragen, wil je met me dansen? En de eerste keer dat je een nee te horen krijgt, dan denk ik, ik stop er ook helemaal mee. En dan kijk je naar de ander en die kijkt ze aan van, ga je me nog vragen, ja of nee? En dan heb je het toch weer te pakken, ja, leuk. Mooie, heerlijke, warme tijd. Wat we ook nog hebben liggen, dat is een aantal. Ik heb er nou 3 geselecteerd van de Beach Boys. En dat hoort bij de zomer. Dat hoort bij onder andere, dat hoort bij vandaag. Dat hoort bij muziek, dat hoort bij liefde en dat hoort bij heel mooi weer.

En dit waren drie nummers van de Beach Boys en afgesloten met In My Room. Een prachtig nummer. En ja, de volgende die ik klaar heb staan, dat is een nummer van The Carpenters. En We Have Only Just Begun is dat getiteld. En dat is ook de jaren 60. Nou ja, meer jaren 70, denk ik. En ik kan me nog goed herinneren dat The Carpenters ontzettend populair waren. Dat ook het kamperen destijds nog heel erg in was. En als je lid was van een club, ging je gewoon door het hele jaar door kamperen. Winter, maakt geen donder uit. Herfst, maakt ook niet uit. Sneeuw, hagel. Het hoort er gewoon bij. En dan niet in een luxe gebeuren, maar gewoon op een dekentje. Goede slaapzak en je rugzak. Dat was het. Ja, en een tent natuurlijk. Dat was ook een hele mooie camping in Amersfoort, waar ik toen heen ging. En dat was de camping de Bokkenduinen. En dit was gesitueerd midden in een heel mooi dennenbos. Dus je rook de dennengeuren van het grenen. Je rook de has. Je rook voor alles. Als het maar met de natuur te maken had. En daar waren de kampen. Dus er was toen een hit. En toen was ik met een paar kameraden. En dan de strijd. Wie luistert naar Veronica en wie luistert naar Noordzee? En je hebt dus een transistorradio. En voor de jongere luisteraars, een transistorradio, dat werkt op batterijen. Ja, en daar kon je niet mee bellen. Je kon het proberen, maar er werd niks. Er zit een antenne aan en die moest je af en toe een beetje richten, wil je een goede ontvangst hebben. Dat was de nostalgie van de transistorradio. En, maar goed, dan, weet je, dan kon die kamp hier, kwam geen meer langer. Wat, de zender is er? En dan zit hij tegelijkertijd zijn radio weer uit. En dan wist je nog niks. Maar goed, dat is dat zijn van die verhalen die kleven aan heel veel nummers. En dit verhaal kleeft aan het nummer van de Carpenters.

Nou, wat is het toch heerlijk om bij je weg te sluimeren. En als je helemaal... stel maar voor dat je in de tuin zit of op het strand. Wat een lekker plekje in de zon. En je zit licht echt lekker te zonnen. En dat je dan dit nummer hoort. Dan gaan je ogen die gaan langzaam dicht. En dan is het... dan is het gewoon terug in de tijd. Terug naar... Ja, wat kan je zeggen? Ja, goed, je kan van alles zeggen. We gaan snel door, want ik heb een aantal Amerikaanse zangeressen of de Engelse zangeressen gedraaid. En ook het Amerikaanse uiteraard. Maar die we er ook bij horen, dat is Dusty Springfield. En die hebben we nog niet gedraaid. En dat gaan we doen met Zij Zingt. Wat toen, dat was toen met de Dolomina's. Die begon ook zich te mengen in het hele gebeuren. En die baas naar eigen buik en gaan ze maar door. En zeggen, wij horen bij die, wij, als we getrouwd zijn, ik ben niet van jou. Nou, ze hebben er een nummer van You Don't Own Me.

Dusty Springfield, ja, yeah, You Don't Own Me. Wat zingt ze dat helemaal uit de tenen komt het er vandaan. We zijn nog lang niet klaar, maar we... Nee, maar we hebben nog maar 10 minuten. Dus dat, ik ga dat helemaal niet redden. Maar dat komt dan weer een andere keer. Wat ik nog wel wil laten horen is de T-set. Met, ja, ze hebben natuurlijk een grote hit gehad met My Bellamy. Maar ook She Likes Weeds. En dat was in de periode dat we met z'n allen... Nou, niet iedereen. Ik ook niet. Maar aan de LSD ging en aan de rode Libanon en weet je hoe het allemaal heette. Je had Koos Zwart op de radio van de VARA. En die had zijn programma 's avonds... Volgens mij was dat dinsdagavond. De prijzen van de softdrugs. Die in zijn programma zijn. En het prachtig programma was dat. En zijn vader was namelijk ook nog eens een keertje lid van de Tweede Kamer. Ik weet niet meer van welke partij. Maar dat kon gewoon allemaal. En er werd er ook nog dit te maken. Ja, de Beatles mee hebben gewoon. En waar Lucy in the Sky with Diamonds. En dan goed, onze Nederlandse groep. T-Z die zegt gewoon She Likes Weeds. Nou ja, prima toch?

Like Sweets. Ja, van de t-shirt Peter Tettero. Dat was de leadzanger en de blikvanger. Even kijken, nog een kleine 5 minuten. Dan gaan we snel door naar een zangeres. Ik hoop dat ik het tweede ook nog kan draaien. Maar ik ben er bang voor. Maar we gaan het meemaken. Die ik niet vergeten ben, maar die staat wat lager op het lijstje. Eigenlijk nog 2. Dat is Petula Clark en dat is Dana. Dana met haar hit All Kinds of Everything. En Downtown van Petula Clark. Dan kan ik wel een muntje mogen gooien welke we gaan draaien. Maar ik begin gewoon met Petula Clark. Met Downtown, want die heb ik namelijk klaarstaan. kan ik hopelijk niet te mis in gaan. En ik ga jullie vast bedanken voor het luisteren. Naar deze, wat een andere aflevering van het programma Ouder. Omdat Els er niet was. Volgende week is er waarschijnlijk weer wel. En dan krijgen we weer de oude manier. Maar goed, de nummers die ik niet heb kunnen draaien, die komen dan volgende week waarschijnlijk alweer aan bod. Dus dan maak je geen zorgen. We blijven wel bij het thema oud. Dus vandaar deze misschien wat gedateerde muziek, maar hij is wel erg lekker. Snel naar Petula Clark met Downtown.

Luisteraars, nogmaals dank voor het luisteren naar het programma Ouder. En morgen dan is er weer de ochtendmix met, volgens mij met... misschien wel Theo. Dat hangt er een beetje vanaf, die is er gevallen. Dus we gaan meemaken hoe het allemaal gaat lopen. Dan hebben we het programma Eindels Eimond met Ruud. En dan hebben we woensdag, dan komt Frank met zijn Eindels Eimond. Donderdag ben ik er weer. En vrijdag is het weer de buurt aan Ruud. En zo gaat het hele weekje maar weer lekker door. En dan is het weer gaat de nieuwe week weer beginnen. Dank jullie wel voor het luisteren. En nog heel veel plezier. En blijf lekker afgestemd op deze zender. Het komt wel leuke muziek. En ja, ook de tijd, ook de eerste keer wat nieuwtjes. De laatste toontjes zijn van Dana.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimon 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Alles over de historie van Beverwijk en omgeving. Dit is Rond de Wijkertoren.
3: Vandaag gaan we het hebben over de buitenplaats Schijbeek. In ons programma Rondom de Wijkertoren. En ik ben Marcia de Bruin, vrijwilliger bij Museum Kennemerland. En tegenover mij zit
4: Ria Vets, vrijwilliger bij de archeologische werkgroep Beverwijk Heemskerk. Goedemiddag nog, luisteraars. Het is nog vroeg. Ja, we gaan het hebben over de buitenplaats Schijbeek. En we weten denk ik allemaal wel waar Schijbeek ligt, maar voor degenen die het niet weten. Als je van de Breestraat afrijdt en je gaat richting de snelweg, dan kom je op het eind bij de stoplichten terecht. En dan de volgende stoplichten waar je dan linksaf kan slaan. En dan is aan de rechterkant, daar staat het huis Schijbeek. En dat staat een beetje vreemd gesitueerd. Dat staat met de zijkant tegen de weg aan.
3: Okay.
4: De ingang die zit eigenlijk een beetje gedraaid. Weg van de weg eigenlijk. Een beetje aparte ligging is het. Als je het vergelijkt met de andere huizen die voorheen allemaal uitkeken op de Wijkermeer. Dus als je dan kijkt naar het huis wat er even voor staat, dan ben ik weer even de naam kwijt. Er zijn ook zoveel van die huizen. Maar dat kijkt uit waar nu dus het stadhuis staat. He, daar kijkt het op uit. En daar lag vroeger de Wijkermeer. Dus dat zou je verwachten van, dat is een mooi uitzicht. Dus je bouwt het huis zo dat de voorkant uitkijkt over het Wijkermeer. Dat is niet het geval met Schijbeek. Dat staat met de zijkant naar het Wijkermeer toe. Nou heeft het Wijkermeer een beetje anders gelegen. Dus ik weet ook niet precies hoe die ligging was. Gaan we het nog een keertje over hebben. Vind ik wel een mooi onderwerp. De Wijkermeer.
3: Zeker.
4: Dus die pakken we nog een keertje aan. En misschien dat we er dan achter komen dat het huis niet zo erg vreemd gedraaid staat. Maar op dit moment zeg je van, wat raar. Het staat helemaal niet op een mooie locatie. Het staat wel op een mooie locatie, maar het staat niet handig dat, dat je mooi uitzicht hebt, laat ik het zo stellen.
3: Bijzonder buitenplaats.
4: Ja, een bijzondere buitenplaats. Mm-hmm. In de 17e en de 18e eeuw zijn er in Midden-Kennemerland ongeveer zo'n 80 buitenplaatsen gebouwd. En die huizen werden voornamelijk gebruikt als zomerverblijven. En daar is Schijbeek er dus ook een van. Er zijn verschillende eigenaren van geweest. Een van de allerbekendste is Laurens Baak of Joost Baak. Die hebben het huis onder andere in bezit gehad. En de opeenvolgende eigenaren die verfraaiden de panden en er werden allerlei bijgebouwd. Er werden allerlei bijgebouwen gebouwd. Waardoor de landgoederen dus eigenlijk ontstonden. En ook de ruimte rond de buitenplaatsen werd onder handen genomen. Is nog te zien bij Schijbeek. Mm-hmm. Er werd zo nodig land bijgekocht. En dat was niet alleen als belegging, maar voornamelijk om de prachtige tuinen aan te leggen.
3: Wat zou je ook bij Kasteel Assenburg zien?
4: Zoals ook bij Kasteel Assenburg is. Dat is een Franse tuin bij Kasteel Assenburg. Mm-hmm. En die is later een beetje gewijzigd in aangevuld met de Engelse tuin. Dat is het park rond Assenburg. Daar kan je dat heel duidelijk in zien. De zogenaamde landschapsstijl. Dat is een beetje wild, een beetje woest. Met doorkijkjes, met bruggetjes. Meanderende beekjes.
3: Terug naar de natuur.
4: Terug naar de natuur, inderdaad. En die Franse landschapsstijl, dat was echt recht, strak, met hagen, met schelpenpaden. De romantica, hè, dat kwam daar echt naar voren toe. Waarom zijn die huizen er eigenlijk? Amsterdam en Haarlem die gingen spectaculair groeien in de 17e eeuw. Dat duidde erop dat die steden die waren vuil, die waren vies. En vooral in de zomer, dan begonnen ze te stinken. Het waren open riolen, de grachten waren open riolen.
3: Okay.
4: Daar woonde je niet echt lekker in de zomer. Dat kan je je voorstellen.
3: Ik kan me er iets bij voorstellen, inderdaad.
4: Als het winter is, als het koud is, dan raken alle geuren ook bevroren. Dus dan rook je het allemaal niet zo erg. Maar in de zomer met die hitte, dan kwam dat naar voren toe. Dan kwam die geur omhoog. En daar moet je even niet aan denken. Hè?
3: Graag de stad uit.
4: Dan wou je graag de stad uit. En dat was voor Beverwijk natuurlijk fantastisch. Want een heleboel Beverwijkers die vonden in de zomermaanden natuurlijk werk daar. Zoals tuinknecht, klusjesman, dienstbode. En er waren natuurlijk op die buitenplaatsen. Daar kwamen die rijke Amsterdammers dus te wonen. En dan had je dus Schijbeek, zoals we zeiden. Maar je had ook Duinwijk, Zuiderwijk, Zorgwijk, Akkeredam. Allemaal buitenplaatsen die hier toch wel bekende namen zijn. Die we allemaal nog wel weten. Maar de meeste zijn er niet meer. Of die zijn verbouwd tot kantoren of dergelijke.
3: Ja.
4: Maar de namen kennen we nog. En dan hebben dus zo'n 80 buitenplaatsen gestaan. En dan binnen de gemeentegrenzen van Beverwijk, Heemskerk en Velzen voornamelijk. En onder andere de familie Bikker, de familie Boreel, de familie Baak en de familie Pels. Dat zijn bekende namen in Heemskerk. Maar dat waren dus heel bekende kooplieden in Amsterdam. En die rand van het Wijkermeer waar ik het net al over had, dat was erg geliefd, hè. Want de Amsterdamse welgestelden die voelden zich daartoe aangetrokken door het water. He, we hadden natuurlijk een bosrijk gebied.
3: Ja.
4: En strand en duinen. Ja, er was hier van alles natuurlijk. Nou waren het geen mensen die de duinen introkken, hoor.
3: Nee, ze gingen niet lekker op het strand liggen bakken.
4: Nee. Stel je voor, dat kon absoluut niet, want dan werd je bruin.
3: Nee, dat was nat dan.
4: Als je bruin was, dan werkte je buiten op het land. En dat kon je natuurlijk niet maken als rijke, welgestelde Amsterdammer.
3: Je moest
4: wit en blank zijn. Dat ging absoluut niet. Maar ze zochten hier in Kennemerland dus de rust en de ruimte en de frisse lucht. Hè? En weg van de alledaagse drukte en van de stank voornamelijk. En dus die landgoederen was niet alleen dus een rustplaats, maar er werden dus ook relaties verstevigd. Hè? Het was niet alleen dat je dacht van we gaan. Nee. Er werd ook genetwerkt, zoals wij tegenwoordig ook nog doen.
3: Ja.
4: Een goed gesprek met familie en vrienden. En je kon wandelen, paardrijden, jagen op valkenjacht. Het was natuurlijk hier zo'n lommerrijk gebied. En dat is natuurlijk, het was een lus voor het oog.
3: Klinkt heel goed allemaal, inderdaad.
4: Het zijn, wij zouden zeggen van we nemen een buitenhuisje op een camping of zo. Maar dit waren echt grote buitenhuizen waar ze echt de zomer kwamen doorbrengen. En er zijn nog een paar prachtige voorbeelden natuurlijk. En Schijbeek is daar één van. En die is gelukkig aan de slopershamer ontsnapt.
3: Oké, ja.
4: En dat scheelt ook wel, want er was ene meneer Kaal.
3: Ja.
4: Frederik Kaal.
3: En niet goed voor het huis.
4: Maar die liet tussen 1775 en 1790 verschillende buitenplaatsen slopen. En dat is wel leuk, want het woord kaalslag, dat komt daar vandaan.
3: Oké, dat is wel.
4: Dus zijn naam is tot een spreekwoord geworden. En dat is toch wel heel apart.

0: Reugel zei het al.
1: Ja, had je het net over kaalslag. Ja. Dan kunnen we gelijk doorgaan met de spreekwoorden.
2: Uiteraard.
1: Want we hebben hier een afdruk van het schilderij. Ik wou zeggen het schilderij, maar dat klopt niet. Een afdruk van het schilderij van Breugel voor me liggen. En linksboven op het dak.
2: Ja.
1: Het komt misschien omdat ik trek heb. Maar het viel me gelijk op allerlei vlaaien. Daar. Taarten.
2: Ja, een soort taarten. Ja.
1: Taarten inderdaad, ja. Dat soort vlaaien. Ik vroeg me dan af, wat betekent dat nou? Dat heb ik even opgezocht.
2: Ja.
1: En het is het spreekwoord, daar zijn de daken met vlaaien bedekt.
2: Aha, ja.
1: En dat wil zeggen dat mensen erg rijk zijn en veel hebben, overvloed hebben.
2: Oké, en dan gewoon de taarten op het dak.
1: Ja, dat ze dus uit gekkigheid niet meer weten, wat moet ik nou met mijn geld doen?
2: Oh, ja.
1: Laat ik heel veel taarten kopen en kijken of het waterdicht... er zitten ook wel pannen op, geloof ik, maar... Dus ja, taart op het dak.
2: Dus ja, je hebt zo, ja, je weet van gekkigheid inderdaad niet wat je met je geld moet doen.
1: Nee, waar het heen moet doen inderdaad.
2: En dan gooi je het maar... Ja, wij zouden zeggen, je gooit geld over de balk. Maar in dit geval hebben ze dus, daar zijn de daken met vlaaien bedekt.
1: Ja.
2: Het is wel een aparte, ja. Zoveel geld hebben dat je wat je te veel aan eten hebt, dat je dat maar als dakpan gebruikt.
1: Ja, dat is wel een bijzondere inderdaad.
2: Het is een manier, maar ja, het is inderdaad een spreekwoord wat we niet meer gebruiken. Dat kan ik me niet voorstellen dat het nog ergens in Nederland als spreekwoord in gebruik zou zijn.
1: Nee, zeker deze tijd. Nee.
2: Maar in de 15e, 16e eeuw, zit wat in. Ik vind hem wel apart, inderdaad. Ik vind hem wel heel erg mooi. Nou, we hadden inderdaad net spreekwoord, die meneer Kaal. Ik wou zeggen die meneer Kaalslag. Nee, het is meneer Kaal. En die liet al die buitenplaatsen slopen. Maar buiten de Schijbeek, die is daaraan ontsnapt. Gelukkig maar voor ons.
1: Ja.
2: En die bestaat dus al puur een tijdje. En de vroegste vermelding die wij hebben van Schijbeek is de verkoop door meneer Wouter Govertz van Leent aan Laurens Joostzoon Baak.
1: Oké, dat doet me denken aan de kinderboerderijen.
2: De Baak, die is daar inderdaad naar vernoemd. Daar zit je helemaal goed mee. Want de Baak is dus een bekende naam geworden in Beverwijk. Ze hebben hier ook heel wat jaren gewoond. Want niet alleen Laurens Joostzoon Baak heeft hier gewoond, maar ook zijn zoon, Justus Baak.
1: Oké.
2: En zijn... Nee, ik zit te liegen. Nee, niet waar. Nee.
1: Gelukkig.
2: Nee, ik doe het goed. Justus Baak was de zoon. En daarna kwam Laurens Baak. En dat was de kleinzoon van Laurens Joostzoon Baak.
1: Okay.
2: Dus er hebben in ieder geval 3 geslachten Baak gewoond op Schijbeek.
1: Ging van zoon naar zoon.
2: Inderdaad. En daarna kwam het... toen ging het naar het geslacht Geelvink.
1: Okay.
2: En er zijn ook weer een paar geslachten. Geelvink is ook weer een bekende naam. Hè? De Geelvinkstraat kennen we onder andere. En dan hadden we Cornelis. Het was eerst Anna Elisabeth Geelvink. Daarna kreeg ik Cornelis Geelvink. En die Anna Elisabeth was dus de weduwe van Nicolaas Pancras en van Jean-Lucas Pels. En die heeft in 1744 aan de achterzijde van het huis een koepel eraan gebouwd.
1: Oké, die heeft er nog wat bij
2: Zegt even niks, maar het is toch leuk om te weten.
1: Zeker. Als je er ooit bent.
2: Dan moet je er maar eens naar kijken, inderdaad. Dus het was 3 opeenvolgende geslachten, bleef het eigendom van de familie Baak. En ik zei het al, een buitenplaats is een zomerhuis met een tuin of een park eromheen. En dat park, dat ligt er nog steeds omheen. En dat is heel apart. Ik ben er laatst nog even geweest en ik moet toch eens even kijken hoe het er precies uitziet. En het is heel raar, want aan de voorkant zit je er met een hele drukke weg. Ja. Er komen daar een paar drukke wegen samen. Hè? Je gaat per slotverrekening naar de tunnel toe, je gaat naar 9 toe. Dus heel veel verkeer.
1: Ja.
2: En als je dan dat achter het huis om dat park inloopt, dat is een oase van rust. Dat is zo apart om daar zo te lopen. Het is zo'n mooi plekje. En door de bomen, door de begroeiing eromheen... Ja, die hele drukte die valt gewoon weg. Dat is er gewoon niet meer.
1: Het is nog steeds een plek om rust te zoeken. Dus.
2: Het is inderdaad nog steeds een plek om rust te zoeken. Ja. Dus precies waar het ook voor bedoeld is. Mm-hmm. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel buitenplaatsen. In alle soorten en maten. Je hebt hofsteden, je hebt kastelen. Die zijn allemaal tot buitenplaats omgebouwd. Met landgoed erbij. En je hebt ook buitenplaatsen van zeer bescheiden omvang. Schijbeek was niet zo heel erg groot. Maar er lag wel een hele mooie tuin omheen. Die er dus nog steeds omheen ligt. En je moest er makkelijk kunnen komen. Want de heer des huizes die moest relatief snel per koets of soms per trekschuit weer voor zaken naar de stad terug.
1: Het is ook een reden dat vooral in deze omgeving heel veel buitenplaatsen te vinden zijn.
2: Ja, het was natuurlijk vrij dicht bij Amsterdam en Haarlem. Dus het was een ideale locatie. En er waren ook hele mooie locaties langs de Amstel, langs het Gein, de Vecht en de Eem. Die waren ook erg ideaal. Schravenland en Kennemerland waren gemakkelijk over het water te bereiken. He, je had natuurlijk die Wijkermeer, die hier natuurlijk lag. Dus ja, vanuit Amsterdam, je voer per schip met je hele hebben en houden, voer je deze kant op.
1: He, ze namen alles mee?
2: Ze namen alles mee. Ja hoor, dat worden ze heel makkelijk in. Ze namen gewoon de hele boel mee, want ze kwamen toch de hele zomer niet meer in de stad. Behalve dan pa, die nog af en toe eens even heen en weer ging, maar die had ook niet zo gek veel nodig.
1: Oké, ja, mijn moeder noemt op vakantie gaan al een hele volksverhuizing, maar ze namen ook het meubilair mee.
2: Ze namen soms ook het meubilair mee. Ja hoor, dat gebeurde ook wel. Nou, en langs de sloot en de vaten rondom de stad werden ook heel veel kleine zomerverblijven gebouwd. Soms was het niet meer een theekoepeltje hoor. Voor burgers met een smalle beurs. Want ook de kleinere man die ging dus de stad uit. Ja, dat stonk natuurlijk voor hen net zo hard, net zo makkelijk. Mm-hmm. En die rijke kooplieden die kochten echt de landgoederen op. Hè, met de kastelen en de erfdienstbaarheden. En daar zaten ook titels aan verbonden. En die werden omgebouwd of helemaal gesloopt om plaats te maken voor een buitenplaats. En bijvoorbeeld Laurensbaak, hè, daar hadden we het net over. Dat is dan die kleinzoon van Laurens Joosszoon Baak. Die was bijvoorbeeld heer van Wulverhorst. Want hij had ook namelijk het buiten Wulverhorst. Dat is een buitenplaats bij Utrecht.
1: Okay.
2: En die had zijn vader gekocht in 1671. En daarom mocht hij zich ook de heer van Wulverhorst noemen. Okay.
1: Ja, klinkt mooi inderdaad.
2: Ja.
1: Voor een vakantiehuisje erbij gaan kijken.
2: Ja, en een buitenplaats, dat was dus niet met de bedoeling dat het een agrarische functie had. Want er werd natuurlijk wel voedsel verbouwd. Hè, maar dan voor eigen gebruik. En ook nog ananassen en meloenen werden er in gunstige omstandigheden. Hè, dat was de interesse voor verre streken. Het waren toen nog heel bijzondere buitenlandse vruchten. Maar ze hadden bijvoorbeeld ook een menagerie met kippen en andere mooie gevogelden voor eieren en vlees. En er werd gejaagd op kleinwild en vogeltjes. En er is nog steeds een hele mooie foyer bij Schijbeke. Zitten allerlei vogels in. Dus dat is nog helemaal zoals het toen eigenlijk was. Dat is wel heel bijzonder. En die foyer is nog steeds een rustplekje en de moeite waard om te bekijken. Dan kan het iedereen aanraden. En in het najaar werd het gedroogd en het ingemaakte voedsel weer naar de stad meegenomen. En ze hadden hier eigenlijk gewoon een volkstuintje bij het huis zitten. En dat was toch wel heel bijzonder eigenlijk. De stad gaf natuurlijk een veilige basis aan de burgers. Dat was, daar werd de handel gedreven, er werd geld verdiend. Het was ook een militair bolwerk. Mm-hmm. En de rijke burgers die waren ook de baas daar. Hè, die waren het bestuur. Maar 400 jaar geleden, toen stond de wetenschap nog een beetje in de kinderschoenen. En de kennis over de hygiëne en de ziekte die waren er nauwelijks. En allerlei epidemieën, zoals de pest en de pokken, die toen al voorkwamen, die verweet men aan het inademen van slecht riekende dampen. Dat is duidelijk, hè? Dan moest je de stad uit.
1: Ja.
2: Maar daar komt ook weer een spreekwoord vandaan: in een kwaaie reuk staan.
1: Okay.
2: Als je in de stad bleef, dan stond je in een kwaaie reuk. Dus dat was
1: best,
2: wat minder.
1: Okay.
2: En pas 100 jaar geleden werden de riolen aangelegd, hè? Dat is nog genees, dus 100 jaar geleden.
1: Dat is heel kort geleden, als je het zo bekijkt.
2: Eigenlijk heel kort geleden, ja. En de grachten, dat was in feite het open riool. Dus

0: Wist u dat? We gaan eventjes een weetje uit de geschiedenis doen. En we gaan het hebben over Joost van de Vondel. En waarom gaan we het hebben over Joost van de Vondel? Nou, Joost van de Vondel was een graag geziene gast op Schijbeek. En er zit nog een stukje meer aan vast. Maar daar ga ik het zo direct even over hebben. Want we gaan eerst even, want wie was Joost van de Vondel nou eigenlijk? Nou, de meesten van ons zullen dat ongetwijfeld weten. Maar Joost van de Vondel die werd oorspronkelijk geboren in Keulen. En daar waren zijn ouders heen gevlucht vanuit Antwerpen. Want ze waren doopsgezind en dat mocht niet in die periode. En na de geboorte van Joost, dat was in 1587... hebben ze zich een paar jaar later gevestigd in Amsterdam. En Joost was toen ongeveer 10 jaar oud. En Joost was een dichter. En hij schreef onder andere hekeldichten.
1: Okay.
0: En rond 1610, 1620 schreef hij hekeldichten tegen prins Maurits. Dat was behoorlijk tegen het zere been. En dat was zelfs zover dat in 1625 verscheen de Palamedes. Oftewel de vermoorde onnozelheid. Het was een treurspel over de Griekse belegering van Troje.
1: Okay.
0: En dan denk je van, nou ja, wat is daar voor bijzonders aan? Maar de held Palamedes, die kon je toen de tijd, als je het stuk goed las en goed begreep, synoniem stellen met Johan van Oldenbarneveld. En dan is Agamemnon, de boze koning, is dan prins Maurits. En Ulysses is François van Aarzen. En dat waren in die tijd bekende mensen uit de politiek vandaan.
1: Oké, okay, dus het was wel verhuld, maar
0: het was verhuld, okay, maar toch wel heel duidelijk dat dit een protest was tegen prins Maurits. En dat was natuurlijk heel erg fout. Het boek werd dan ook direct verboden. Alle exemplaren werden uit de boekhandel gehaald. En er werd zelfs een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Joost van de Vondel.
1: Oké, okay, dus prins Maurits nam het niet...
0: Nee, die nam het niet licht op. Die was niet... He was not amused. Ja, wat deed Vondel toen? Die ging er vandoor. En die ging naar Beverwijk. Want hij was goed bevriend met de familie Baak. En hij dook onder op Schijbeek bij de familie Baak.
1: Oké. Okay.
0: Nou, wisten ze wel waar hij zat, hoor. Ik bedoel, het was niet helemaal geheim. Maar hij zat daar toch wel redelijk veilig. En Den Haag die vroeg om aan Amsterdam om de uitlevering van Joost van de Vondel. En Amsterdam die weigerde dat. Dus dat, hij zat redelijk veilig. Okay. Maar ja, hij moest uiteindelijk wel voor de Schepenbank van Amsterdam verschijnen. Dat deed hij dan ook. En hij kreeg een boete van 300 gulden. Dat was voor toen die tijd een aardig bedragje. Maar er was iemand die hem daarmee hielp en die 300 gulden voor hem betaalde.
1: Oké, okay, ja.
0: Maar ja, dat boek dat was verboden. Maar ondanks het verbod was het binnen een paar dagen uitverkocht. Behalve dan de in beslag genomen exemplaren uiteraard. Okay. En 2 weken later volgde er al een herdruk in een kleinere letter. En daarna nog een derde druk.
1: Okay.
0: En binnen enkele jaren werd het boek ongeveer 30 maal herdrukt.
1: Zo, dus razend populair.
0: Razend populair, juist waarschijnlijk omdat prins Maurits er zo op reageerde. Dat
1: iedereen moest het lezen.
0: Dat iedereen iets had van, ja, dan moet ik het ook lezen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is dan het na de negatieve publiciteit die dan toch tot het fijne ervan leidt. In 1663, dat is dus inderdaad ongeveer 25 jaar later, werd het voor het eerst opgevoerd. En wel in Rotterdam. En dat leed nog tot een rel en beklag door predikanten bij de burgemeester.
1: Oké. Okay.
0: En pas in 1665 kan het stuk voor de eerste maal in Amsterdam worden opgevoerd.
1: Toen was het pas veilig.
0: Toen was het pas dat ze dat aan durfden. Okay. En dat was niet het enige waardoor Vondel de fout in ging. Want in 1645 had hij een treurspel, Maria Stuart. En daarin stelde hij de terechtstelling van de Schotse koningin. En aan de kaak, hij zei dat het een gerechtelijke moord was. Toen kreeg hij ook een boete, dit keer 180 gulden.
1: Oké, okay. Dus hij schrijft niet alleen voor de lol, maar echt
0: Het was echt een hekeldichter. Hij ging echt wel de misstanden in Nederland, of tenminste in Holland toen de tijd, het ging niet te lijf. En zelfs in 1654 werd de voorstelling Lucifer door de magistraat van Amsterdam uit respect voor de kerkenraad verboden.
1: Okay.
0: Dus hij had nogal wat op zijn kerfstok even goed, hoor.
1: Hij had flink wat te vertellen.
0: Nou, Vondel ging uiteindelijk dood op 91-jarige leeftijd. En zijn laatste werk, dat heb ik hier voor me liggen, dat was zijn grafschrift. En hij dichtte: hier leidt Vondel zonder rouw, hij is gestorven van de kou.
1: Okay,
0: nou. Flauwekul, want hij stierf gewoon in zijn bed met zijn vrouw naast hem, hoor. Dus,
1: dat rijmde niet, nee.
0: Dat rijmde niet. Maar wat wel leuk is, en dat vond ik zeker wel een leuke. Er is een gedichtje van zijn hand. Dat is opgenomen in de liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee. En dat was, werd in 1906, was de eerste druk daarvan. En dat was een heel populair liedboek. Het werd de hele 20e eeuw herdrukt. En de eerste regels luiden van het, zijn gedicht dan. Ja. Wat zong het vrolijk vogelkijn dat in den boomgaard zat.
1: Okay,
0: en het lied zelf heette Wildzang.
1: Hm.
0: Dus het is, hij schreef dus ook liedjes, behalve hekeldichten.
1: Okay, dus dat is een positieve noot.
0: Positieve noot. Ja. En deze vond ik heel bijzonder. Hij heeft het kortste Nederlandstalige gedicht geschreven. Waarschijnlijk het kortste gedicht ter wereld. En daarmee won hij in 1620 een dichtwedstrijd. Okay. Hij heeft zelfs daarmee een vermelding in het Guinness World Book of Records.
1: Okay, dus dat is officieel vastgesteld.
0: Ja, ja, okay. Zal ik het even voordragen?
1: Neem je tijd.
0: Nou, dan begin ik even. U, nu.
1: Okay.
0: Dat is het hele gedicht.
1: Ja.
0: Doe jij?
2: Straatpraat.
1: Nu we het toch over Vondel hebben, inderdaad. Is natuurlijk ook de Vondellaan in Beverwijk.
0: Ja, die is er.
1: En,
0: Ja, ik heb net al heel veel over Vondel verteld. Maar ik wou nog even één dingetje over Vondel vertellen. Want dat vond ik wel een leuke. Hij heeft namelijk de naam Schouwburg bedacht.
1: Oké. Okay.
0: Ja, met Schouw en Burg verwees Vondel naar een plaats waar men kon kijken.
1: Oké, okay.
0: Nou, Schouwburgveld. Ja, lijkt me duidelijk, hè?
1: Ja, dat is duidelijk inderdaad.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: En Nederlands wordt ook wel genoemd de taal van Vondel. En dat is wel leuk, want we hebben natuurlijk het Frans noemen we ook wel eens de taal van Molière. En het Duits noemen we ook wel de taal van Goethe. En wij noemen dus het Nederlands, wordt dus wel de taal van Vondel genoemd. Dat is eigenlijk wel apart, want eigenlijk was het natuurlijk een Duitser.
1: Ja, inderdaad.
0: Hij was geboren.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Hij was geboren in Keulen, dus.
1: Ja.
0: Ja. Maar inderdaad, de Vondellaan, die... daar staat het ziekenhuis aan, hè, dat weten we.
1: Ja. En de Beekzanglaan is ook een straat die aan hem is verbonden. De straat is vernoemd namelijk naar het gedicht Beekzang aan Catharina. En het gedicht, het is een vrolijke ode over de beek en de dochter van zijn gastheer. Catharina Baak.
0: Oké. Okay. Dus... En welke gastheer was dat? Want hij was toen bij die familie Baak in de Korst. Maar er waren er natuurlijk nogal drie, hè?
1: Nou, misschien jij weet... meer van weet, Ria?
0: Ja, Laurens Joost en Baak. Het was
1: van Laurens.
0: De oude Baak, zou ik zeggen.
1: Ik kan ze niet allemaal uit elkaar houden.
0: Nee, oké. Nou, ze lijken ook erg op elkaar, hoor. Nee, dat was Laurens Joost en Baak, de oude Baak, zou ik zeggen.
1: Oké, okay. Ja. Vandaar dus de Laurens Baaklaan in Beverwijk ook.
0: Inderdaad.
1: Ah, oké, okay, ja.
0: Ja, want dat was in de 17e eeuw de eigenaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: En dat was leuk, want hij was koopman en raffineur. En nou zeg jij raffineur?
1: Ja, raffineur.
0: Ja, nou, een raffinader van suiker. Dat noemden ze een raffineur.
1: Mm-hmm.
0: En was ook natuurlijk nog de heer van Wilverhorst, dus ja, het komt allemaal weer bij elkaar zo'n beetje.
1: Ja.
0: En dan had ik nog een leuke, die Scheibeeklaan.
1: Scheibeeklaan, oké.
0: Okay. Ja, de buitenplaats heet Scheibeek, maar waarom heet de buitenplaats Scheibeek?
1: Nou, vraag,
0: dat is een goede vraag. Nou, dat is dus de beek die vanuit de duinen naar de haven stroomt. En dat was de Scheibeek.
1: Mm-hmm.
0: Dat was de vroegere gemeentegrens van toenmalig Wijk aan Duin en Velsen.
1: Oké, okay, dus echt de grens.
0: Het was een
1: grens, gewoon,
0: scheidingsbeek.
1: Okay.
0: De Scheibeek, en daar is het huis ook naar vernoemd. En die beek, die is er nog steeds. Die ligt er nog steeds en die stroomt onder het huis door. En als je in het huis bent, dan hoor je de beek door het huis heen murmelen.
1: Oké, okay, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is heel erg leuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, en als je dus achter het huis staat, aan de zijkant eigenlijk, maar dan zeg maar aan de achterkant, hè, je kijkt naar de weg,
1: mm-hmm,
0: dan zie je inderdaad dat er onder het huis, dat er daar zo een doorgang is waar de beek doorheen gaat. Het is wel afgezet, maar je ziet dat daar zo een afscheiding van de beek richting het huis stroomt.
1: Oké, okay, heel
0: dus
1: bijzonder.
0: Het is er nog steeds. Nou ben ik eigenlijk heel benieuwd waar die beek in uitkomt. Want hij gaat nu onder het huis door en dan krijg je hem weg. En ik vraag me af of hij nou rechtstreeks naar de haven loopt. Of dat hij nou uitkomt in die grote vijver die ervoor ligt.
1: Oké.
0: Dat moet toch eens een keertje...
1: Moet eens onderzoeken.
0: Ja, misschien dat we eens een keertje een balletje of zo kunnen erin gooien.
1: Zo,
0: kijken
1: ja,
0: waar die uitkomt. Wie weet doen we dat nog eens een keertje. We houden nu op de hoogte. Maar dat is inderdaad de Schijbeeklaan.

0: Wat hebben ze nou gedaan? Die beek die is niet zo diep. En dat noemen we ook tegenwoordig de Kruikenbeek.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik zie je heel verbaasd kijken. Ja, de Kruikenbeek. Nou, de oever van een deel van die Duinbeek, of dan de Scheibeek, die is bekleed met op elkaar gestapelde aardewerk jeneverkruiken.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En dan zou je zeggen, waren het dan zulke suipers? Nee, dat valt heel erg mee. Maar de bewoners die hebben op een gegeven moment een heleboel kruiken gekocht. En daar hebben ze dus die oeverwand mee bekleed. En dat is gewoon heel bijzonder om te zien. Want ja, welke beek is er met kruiken bekleed? Ze hebben ze dus met de tuit hebben ze dus in de grond gestoken. Zodat alleen dus aan de buitenkant zie je dus die ronde onderkanten.
1: Oké, je ziet de onderkant.
0: Dat is de onderkant. En het zijn 1, 2, 3, 4, 5 rijen boven elkaar. Ik heb hier een foto voor me liggen hoor.
1: Oké. Okay.
0: Die staat trouwens ook.
1: Kan tellen, ja.
0: Nee, die komt op de website te staan. Dus, okay. Maar vandaar dat de Scheibeek ook wel de Kruikenbeek wordt genoemd. En dat is dus omdat er 5, waarschijnlijk meerdere rijen kruiken op elkaar liggen. Want er zal ook een deeltje onder het water liggen. En die kan ik natuurlijk niet tellen.
1: Nee.
0: En het is de beek zelf is ongeveer 2 meter breed. En aan beide zijden is hij dus over een hele flinke lengte. Want ik denk dat het zeker wel 1,30 meter is.
1: Oké, okay. Dat is flink veel kruiken.
0: Het zijn een heleboel kruiken, ja. Echt een heleboel kruiken. Die kan je nooit zelf allemaal leeg gedronken hebben, hoor. En dat is gewoon heel erg leuk. Het was natuurlijk ook zo dat die beek, die loopt onder het huis Scheibeek door. Hè? Dat zei ik net al. En dat was een heel handige. Want op die manier waren de bewoners van het huis altijd verzekerd van vers stromend water.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ze hadden in die tijd natuurlijk nog geen kranen. En al het water moest van buiten aangevoerd worden met emmers. Mm-hmm. En op deze manier kon je dus een pomp zetten binnen op de beek, zeg maar. En dan kon je binnen dus gewoon pompen. En dan had je daar zo de voorloper van onze aanrecht met kraan erbij.
1: Oké, okay, ja.
0: En er stond gewoon een pomp op de aanrecht. En dan kon je dat dus heel mooi doen. Nou, bij een grenswijziging tussen Velzen en Beverwijk in 1818 kwam het bij Velzen behorende gedeelte van de buitenplaats bij Beverwijk. Dus die Scheibeek die verloor eigenlijk een beetje zijn doel. Mm-hmm. Maar goed, hij ligt er nog steeds en hij is nog steeds te bekijken. En als je dus het park inloopt en hij zegt, zie je die kruiken, dan weet je dat de Scheibeek is. Dat is heel simpel.
1: Ja, dat is dan
0: ja. Nou, dan wou ik nog eventjes. Er is een hele mooie gravure van Hendrik de Let. En die staat in Zegebrand, Kennemerland, van Brouwerius van Niedek. Het is van rond 1732. En daar staat een hele mooie tekst bij. En die zal ik even voorlezen, want dat vind ik echt. Dat is gewoon bijzonder. Scheibeek bij de steden Beverwijk van den Herenweg in te zien, behoort mevrouwe de weduwe van den heer Willem Boreel, schepen te Amsterdam en afgezant van deze staat aan het Franse Hof, enzovoort, enzovoort. Deze lustplaats heeft haar naam bekomen van de beek, welke uit de vlakke zandveld of de essenduinen, gemeenlijk de Breesaap geheten, aflekkende benoorde Westerwijk, oostwaarts voortloopt tussen de lustplaatsen Overbeek en het Blauwselhuis, dwars door den Herenweg benoorden de hofsteden Holland op het smalst en dit Scheibeek tot in de Wijkermeer. En omdat ze ten noorden langs de bandscheidingen van wijk aan duin tot Velzen vloeit, de benaming van Scheibeek gekregen heeft. Wat een vreselijk mooie beschrijving is dat, hè?
1: Je had niet mooier zelf kunnen zeggen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Mooi.
0: Nou ja, het nadeel is natuurlijk van die buitenplaatsen, ze zijn ontzettend kostbaar. En het is een luxe product. Want waar zou je het mee kunnen vergelijken? Ik denk met een hedendaags plezierjacht. Ik denk dat kost ook alleen maar. Daar word je niet rijker van, daar word je alleen maar armer van. De aanschaf is kostbaar. Bij mooi weer is het er voor plezier, vermaak en de frisse buitenlucht. Maar 's winters moet het goed worden opgeborgen. En het vergt een enorm jaarlijks onderhoud. En er staat eigenlijk geen enkel economisch rendement tegenover. Je ontvangt er niks van, het kost alleen maar.
1: Ja.
0: En door de gevolgen van de Franse revolutie en de Napoleonistische oorlogen, ja, Nederland raakte in een lange periode van malaise. En er was maar heel geleidelijk herstel. Het lijkt een beetje op tegenwoordig. En ja, heel veel buitenplaatsen werden dus noodgedwongen verkocht. Dat kon niet anders. Of ze raakten heel ernstig in verval. En daar kwam dus inderdaad die meneer Kaal, die profiteerde daarvan. Die liet ze dus allemaal slopen. En ook het veranderende leefpatroon van de burgerij, Dat bracht het voortbestaan van de buitenplaatsen in het geding. Want de trein kwam, later de auto. Hè, dus

Ja, de tuinsteden en dorpen. Je kon het hele jaar naar buiten toe. Het hoefde niet alleen maar in de zomer. En je was ook zo weer thuis. Dus die riolen werden aangelegd. Het werd allemaal een stuk makkelijker. Dus de buitenplaatsen werden oncomfortabel, ouderwets en geldverslindend. En ja, dat heeft de nekslag gegeven voor heel veel van die buitenplaatsen. Maar Vondel die kon daar toch wel heel mooi over schrijven. Ik wil het nog even op terugkomen op die Scheibeek, want ik vind het zo bijzonder. De klare beek uit schoren duinen, gesproten om uw achterakkerland, uw vijvers, bos en groene tuinen, langs oevers dicht met loof beplant. Te laven met een lieflijk morren, totdat ze valt in het Wijkermeer. Die mag verdrogen en verdorren door ongelegenheid van weer.

0: Dat is mooi meegenomen.
1: Nou, dit keer heb ik iets uit het museum meegenomen.
2: Ik zag je sjouwen.
1: Het was behoorlijk zwaar, inderdaad. Klopt. Het is de pendule uit Huis Schaijbeek. Een staande opwindklok is het. Ja? Uit rond 1850, 1900. Hmm. En nou, ik vond het wel heel leuk om iets mee te nemen, omdat er een schrijversfiguur op staat.
2: Ah, Schaijbeek, Vondel.
1: Ja, Vondel inderdaad.
2: Ja, dus natuurlijk.
1: Nou, allemaal mooi bij elkaar in deze pendule.
2: Ja.
1: Nou, zoals je ziet is het een bronzen beeld wat erop staat. Hmm. En de rest van de klok is ook met brons en met zwart.
2: Ja.
1: Nou, en dat was toentertijd ook een stijl die veel gebruikt werd bij pendules. En de empire-stijl was dat. In navolging van Napoleon.
2: Oké. Okay.
1: Dus daar zal ik straks wel even wat meer over vertellen. Ook handig om te weten wat een pendule precies is.
2: Uiteraard.
1: Het is een klok, een uurwerk. Waarvan de regelmatige loop door een heen en weer bewegende slinger wordt gereguleerd.
2: Dus het heeft ook wat wel belangrijk is om inderdaad de minuten goed te laten lopen, ja.
1: Ja,
2: het moet regelmatig zijn, ja.
1: Ja, dat je inderdaad precies...
2: een minuut moet een minuut duren.
1: Inderdaad, ja. Er komt er een beetje natuurkundeachtige beschrijving aan, inderdaad.
2: Oh jee, ja.
1: Dus hou vast.
2: Ja.
1: Zolang de uitwendige krachten die op een slinger werken klein zijn ten opzichte van de zwaartekracht, zal de tijd waarin de slinger eenmaal heen en weer beweegt praktisch constant blijven.
2: Dus de druk van buitenaf, die moet klein zijn ten opzichte van de zwaartekracht. Want dat zijn de uitwendige krachten. Dus hij gaat heen en weer. Ja, ja, ik snap hem. Ja? Ik heb hem door. Ja.
1: Heel goed. Nou, op die manier zorgt dus ook dat de klok gelijkmatig blijft lopen.
2: Uh-huh.
1: En ja, dit was een belangrijke ontwikkeling in de tijdmeting, om het heel steeds preciezer te laten zijn.
2: Ja.
1: En deze pendule die werkt met een opwindmechanisme. En met een veer. En dat was ook een verbetering ten opzichte van klokken die uitsluitend met een dalend gewicht werden aangedreven. Nou, in de 17e eeuw werden de eerste pendules in vierkante tafelklokken gemonteerd.
2: Dit is ook zo'n vierkante, hè? Dit is ook zo'n tafelklok dan zeker?
1: Ja, klopt. Het is een inderdaad klok die je gewoon prominent kon neerzetten.
2: Okay.
1: Daarom was ook de versiering heel belangrijk.
2: Ja, nou, dat kan je wel zien. Hij ziet er prachtig uit.
1: Het is een mooi ding, inderdaad.
2: Ja.
1: Even zwaar, even mooi. In dit geval stond er dus een beeld van een schrijver op.
2: Ja, je kan het ook duidelijk zien, hè? Dat hij heeft een veer in zijn hand. Hij zit ook in een bepaalde pose, hè? Dat vind ik ook zo mooi. En hij heeft ook zo'n hele lange pruik op, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad.
2: Madame de Pompadour.
1: Ja,
2: die pruikentijd, die periode.
1: Ja, nee, klopt, inderdaad. Eigenlijk in de allerrijkste kringen was dat in de mode. En die stijl, dus de empire-stijl, die is in Parijs ontstaan.
2: Ja.
1: En die bloeide op naar de Franse Revolutie. En was dan daar, ze waren eigenlijk, werd herstellende. Dus Frankrijk en Parijs. En Napoleon Bonaparte. Dat kennen we allemaal.
2: Ja, uiteraard.
1: Als goed.
2: Dat was die man met dat armpje in zijn jasje. Dat kleine mannetje.
1: Ja, en die had tot staatshoofd van Frankrijk weten te schoppen. En hij werd de eerste keizer der Fransen. En hij probeerde, net als Julius Caesar, een groot keizerrijk te veroveren. En hij won dus de een na de andere veldslag. En was daarmee ook daardoor heel populair.
2: Mm-hmm.
1: En hij bouwde het imago op van een veldheer. En dus hij wilde ook gewoon laten zien van, ik ben heel rijk en heel belangrijk. Dus vandaar ook dat hij zich omringde met allerlei mooie nieuwe spullen.
2: Ja.
1: De empire-stijl.
2: Empire, natuurlijk. Keizerrijk. Het, hè?
1: Ja.
2: Hij richtte een
1: empire.
2: Ja, inderdaad. Ik snap nou de naam, inderdaad. Ja. Hij is letterlijk vernoemd naar het keizerrijk, ja. Dat was hem.
1: Dat was het,
2: hij is gewoon heel erg mooi.
1: Ja.
2: Ik zou er heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.

0: Nou, iedereen bedankt voor het luisteren naar Rondom de Wijk Toren.
1: Ja, we zijn alweer aan het einde van het programma. Ik zou zeggen, kijk nog even op de website www.abn-beverwijk-heemskerk.nl
0: en www.museumkennemerland.nl.
1: Dan kunt u het nog allemaal even rustig teruglezen. En we hopen dat u het weer leuk gevonden heeft. Wij vonden het leuk, we hebben weer wat geleerd. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

want hij wilde haar wel brengen. Ruim anderhalf uur, door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur, met nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht hij al gaan. En er is hier niet eens wifi, maar elk bericht komt aan, want hij was smoorverliefd op haar.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimon 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het firmament van rock, soul,

Nelly. En ik breng vandaag een ode aan de zon en de lente. Dat leek me wel toepasselijk. En dit was natuurlijk Simply Red, of gewoon tegenwoordig Mikna Ugnal met een groepsnaam. En dat heette Sunrise. En Simply Red ken je ook nog wel van jaren 80. Money to my to mention. Daar gaan we het dus ook vandaag niet over hebben. We gaan het over vrolijkheid hebben, over groen, over plantjes. We gaan gewoon de lente binnenhalen. En ik heb een mooi gevonden van de London Beat. En die zien het ook zonnig in. You bring on the sun.

Je denkt, wie was dat nou? Nou, dat was David Lee Roth. En die heeft ook een keer een solo-singeltje opgenomen. En misschien kende je het ook wel van de Beach Boys. Maar dit was uit de jaren 80. California Girls. En ja, kleine bikinietjes, zonnig. Je ziet het helemaal voor je. It's so lovely.

Simple Plan featuring Sean Paul. En dat ding heet Summer Paradise, geloof ik. Ja, Summer Paradise. Vrolijke boel. Dan nu het moment waarbij mijn grote fans Peter en Ferry altijd met kromme tenen zitten te wachten wat er nu weer gaat komen. Nou, ik heb weer wat gevonden hoor. Wat zou het kunnen zijn in een lenteplatenkast? Nou, natuurlijk Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen.

Roaring 80s. Central Line, een beetje disco in de platenkast. En dat heette Walking into Sunshine. En wie hebben we hier? Uit Nederland, Crystal. En die zegt het zijn golden days. Nou, die gouden dagen die komen er wel weer aan hoor. Kom vanzelf.

Twee cabaretiers begonnen te zingen en met succes. Acteren kunnen ze ook nog en af en toe maken ze ook nog wel een hit. En dit was hun eerste hit, Agda en de Munnik. Nee, niet hun eerste. Dat was niet of nooit geweest. Deze was, het is uit de 90's geloof ik, Het regent zonnestralen. Goed, bij de les blijven, Ellie. We gaan nu naar de jaren 80. En als we over de zon hebben, dan denk je toch gauw aan Jamaica. Dit is zo'n heerlijke fout, hè, begin jaren 80. Funkin' for Jamaica. Give it up for Mr. Tom.

Dit komt zomaar uit Nederland. Lisa Lois en Promises, Promises. De hoofdtelefoon staat hier ook op standje doorblazen. Doe ik meestal niet, want ik ben best wel zuinig om oren, moet ik zeggen. Meneer Sterkenstan zwaait al met het schema van... joh, je moet afscheid nemen voor dit uur. Oké. Heeft u nog een bakje koffie? Lekker. En dan laat ik jullie voor dit uur met Crown...

Het was eigenlijk een soort van gelegenheidsgroepje, maar ze hebben wel een dikke hit hiermee gescoord in de jaren 70. En dat waren natuurlijk de Surfers. En dat heette windsurfing. Dus even kijken wat ik hier nog meer heb. Oh, iets over zonnebrillen. Tracy Ullman, sunglasses. Ja, ik ben voor de zomer, ik stem voor. Ah, de lente mag ook, maar een graadje of 20. Oeh.

Dat was Tracy Ullman en Sunglasses. Ik loop er ook altijd mee rond. Ik zou niet zonder willen. Kan ik je vertellen, want die felle zon zo... Nee, dank je. Wie hebben we hier? Eens even kijken. Iets met Morning Sun.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan het bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: De Britse
2: Groot-Brittannië.
1: Ben je er nog?
3: Hè? Ja, ik ben er nog.
1: De Britse top 50. Verenigd Koninkrijk. Ja, ik doe toch Noord-Ierland mee. Uit de Record Mirror van 27 mei 1967. Dus haalt u hem even van zolder.
3: Ja, de Record Mirror 27 mei 1967.
1: Dan draaien wij onderhand de plaat die op nummer 50 staat. Van de Scatterlights.
3: The Guns of Navarone.

0: al die platen uit die tijd vanuit Jamaica in dezelfde studio zijn opgenomen. Het klinkt allemaal een beetje stoffig, hè?
1: Zeg je, maar ik vond dat ze allemaal wel een beetje uit die studio van Leslie Kong komen. Die had dan zo'n studio in zijn tuin, geloof ik.
0: Ja, nou, niet
1: een scheurtje met me. Ik zie het als een golfplaten dak voor me.
0: Om nou te zeggen dat het een heldere, sprankelende sound is.
1: Nee, ik had het een beetje stof aan je naald zat. Maar het waren allemaal geweldige platen, de een na de ander.
0: Beetje veel. Hey, Manfred Mann, ook geen man die uit Engeland komt.
1: Hij komt uit Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Manfred Mann is het ook voor de feministen om.
0: Haha, zet de klaar. Ja. Zeg ik.
1: Bijvoorbeeld, noem eens wat. Doe wat
0: dit
1: instrumentaal, dat deed hij niet zo gek vaak. Nee. Althans, niet op de singeltjes. Hij maakte een bewerking. Ja, Sweet Pete was een paar jaar daarvoor een hit voor Tommy Roe geweest.
0: Ja.
1: En wij kenden het hier, denk ik, in Nederland vooral omdat het gebruikt werd in Zwiebertje. Als je Zwiebertje ergens over een landweg zag lopen, was het altijd met deze muziek eronder. Weet je dat nog?
0: Nee, maar als ik het weer hoor, dan waarschijnlijk wel. En het nummer wordt vanzelf aangekondigd.
1: Dan staat er...
2: Sweet

0: langzaam sterft het weg. En toen de microfoon al dicht was, riep jij nog, het staat op nummer 45.
1: We zijn met niet vergeten, we met top 50 bezig zijn. Ik wil even zeggen waar je zit. Goed zo, zullen we naar 41 gaan?
0: Ja, dat vind ik een heel goed idee.
1: Goed hè?
0: Ja. Martha Reeves en de Vandellas.
1: Nou, Martha en de Vandellas was het.
0: Ja, maar het was toch Martha Reeves, of niet?
1: Ja, die was het wel, ja, maar het heette Martha en de Vandellas.
0: Maar Jimmy Mac, is dat, dat is toch niet van hun?
1: Van wie is het dan voor?
0: Ik weet het niet, ik heb een andere versie in mijn hoofd.
1: Ja, maar het is al eerder een hit geweest, hè? Van hun.
0: Dus en dat was...
1: Een, volgens mij een beetje verlaten binnenkomst, dit.
0: Goed, nou dan...
1: Van het materieel. Jij... Martha en de Vandellas, Jimmy Mac.
0: Als jij het zegt, nummer 41.
1: Lekker een motor. Op 41.
0: 1, 2...

0: Martha en de Vandellas en Jimmy Mac. Op nummer 41. En dan komen we bij, ik zei het al even in de, toen de plaatje draaide. Want wij draaien gewoon nog platen, hè? Gewoon.
1: Wij draaien gewoon nog platen.
0: We zeggen gewoon nog platen.
1: En die singeltjes.
0: 45 toeren van die platte, zwarte schijven. Met een groef erin. Ja. En die zet je dan op. En hoor
1: die
0: eerst
1: ging
0: een
1: je beetje, kopen en dan krijg je mee in zo'n plastic tasje.
0: Ja, en dan hoor je eerst een beetje gekraak. En dan kwam dat liedje. Maar goed, heerlijk. En de hoesjes eromheen.
1: En dan
0: draai
1: je de andere kant ook, omdat dat...
0: Dat hoort het erbij.
1: Kostte genoeg. 4,25 gulden.
0: Nou...
1: En dan zou je dan ook heel
0: wat auto's gewassen voor dat geld. De volgende band is altijd een van mijn favorieten geweest.
1: Van wie niet, hè? Zo de een heet naar de andere.
0: Het was leuk, het was vrolijk.
1: Ja.
0: Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch.
1: Ja.
0: Er gaat een verhaal dat ze in Amerika de potatoes werden genoemd, maar dat schijnt helemaal niet waar te zijn.
1: Dat ken ik ook alleen maar van jou, want ze heette daar gewoon die Dozy, Beaky, Mick.
0: Ja, precies. Ik weet ook niet waar ik dat vandaan heb, maar dat is dus een gerucht geweest. En de geruchten zijn soms helemaal niet waar. Oké.
1: Zijn vaak niet waar.
0: Nee. Oké.
1: Okay.

0: Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Tits terug te vinden op nummer 36 op de lijst van 27 mei 1967 ja. van het Verenigd Koninkrijk. En dan gaan we naar Yusuf.
1: Yusuf heet hij tegenwoordig. Ja. Ja, hij is, het is een beetje een pijnlijk moment geweest toen de eerste golfoorlog uitbrak. Was het in 1990? Toen werd deze plaat nog wel eens gedraaid door pesterige discjockeys. Omdat hij natuurlijk zich had uitgesproken aan de, voor de Arabische zaak. En dat, hij heeft ooit het plaatje gemaakt dat een beetje slecht van pas kwam toen. Er werd ook, hij kwam ook op de lijst van de BBC van platen die niet gedraaid mochten worden zolang die golfoorlog duurde.
0: Heeft hij niet ook een keer, is hij ook niet eens een keer uit een vliegtuig gehaald? Omdat ze dachten dat het een, ja, een terrorist was.
1: In Amerika,
0: was.
1: Ja. Ja, ja. Beetje sneu, want Cat Stevens, we, hebben, we zijn heel veel de dank aan hem verschuldigd voor mooie liedjes.
0: Matthew and Son.
1: Ja, maar deze was dus een beetje onbedoeld actueel opeens weer. Ja. Op 30 staat hij in 1967. I'm gonna get me a gun.

0: Ja, als je het geluid van 1967 wilt samenvatten in 2 minuten 51...
1: Is het wel met zo'n koordje van papapapa? Ja. Het is wat ik altijd fascinerend vind van die nummer. Het is een ontzettende vrouwelijke plaat, maar het zijn geen vrouw liedjes. Als je goed luistert.
0: Maar er zijn er meer, hè?
1: Het gaat over onbereikbare liefde. Ja. Daar word je niet echt vrolijk van, toch?
0: Ja.
1: Nou, laten we eerlijk zijn. We zijn er allemaal geweest, niet?
0: Ja, de volgende is ook niet zo vrolijk, geloof ik.
1: Nee. Piepie Arnold is wel vrolijk. Geloof niks mis mee.
0: Piepie, met Piepie.
1: Had al een carrière als achtergrondzanger dus in Amerika gehad. Ze was Amerikaans. Maar in Engeland had ze een carrière als solozangeres. Onder meer met deze plaat. Daar begon ze mee. Op 23 staat ze deze week. Piepie Arnold, the first cut is the deepest.

0: Nou, Pepe Arnold hoorde je The Move met I Can Hear the Grass
1: Grow. Jeff Lynne.
0: Ja,
1: is
0: later.
1: De man die later met ILO...
0: Het Electric Light Orchestra heeft opgericht. En, hoe heet hij er toen al in? Van de Move, die met het haar op zolder.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: Komen we zo wel op.
1: Van Wizard.
0: Roy Wood. Ik weet niet of hij er helemaal vanaf het begin bij zat namelijk. Maar het zou best kunnen.
1: Ik dacht het wel, eerlijk gezegd.
0: Bij deze, I Can Hear the Grass Grow, nummer 20.
2: Juist.
0: En dan gaan wij naar de nummer 17. Dat is een leuk plaatje.
2: Het is een aardig plaatje. Het gaat over een ondergrondse station. En daar zijn er wel meer van. Maar het leuke hiervan is dat het ook gezegd wordt hoe je er komen moet. Waar je moet overstappen en wat dat kost. Dus daar zal London Transport heel blij mee geweest zijn met die plaat.
0: Het is van de New Vaudeville Band.
2: Ja, die muziek à la de jaren 20 maakte. Nog met een... Met een hoorn in plaats van een microfoon, zogenaamd dan.
0: Ja, wij kennen ze natuurlijk van Winchester Cathedral.
2: Dat
0: is een grote hit geweest.
2: Ja, absoluut. En dit was daarna nog even Peekaboo. En dit was hun derde hit, denk ik, in de top 20. Even uit mijn hoofd. Dit is Finchley Central op 17.

0: Wat zei je nou laat?
1: Wie ik?
0: Nou, ik weet het niet. Ik dacht dat je dat deed. Een klein beetje aan het eind. Het nieuwe woord wil Brandon Finchley Central. Op nummer 17. Twee plaatsen hoger komen bij een man die volgens mij tot zijn dood toe in Nederland gewoond heeft.
1: In de Achterhoek, hè?
0: Ja.
1: Ja, Arthur Condy. Ze weten meteen dat we het over hem hebben. Een spijt terug overleden, helaas. Maar hij heeft inderdaad heel lang in Nederland gewoond. En eigenlijk weinig mensen wisten dat. Grappig.
0: Nou, er wonen nog meer bekende muzikanten in de Achterhoek. Hè? De gitarist van AC/DC bijvoorbeeld. Ja. Die woont ook in Nederland volgens mij.
1: En Normaal woont daar ook.
0: Normaal. Ja, er zijn ook hele beroemde buitenlandse...
1: Er zijn er verschillende. Dusty Springfield heeft een tijd in Nederland gewoond. George McRae woont in Limburg. Ja, het schijnt hier heel gezellig te zijn. Laten we dat ook eens waarderen.
0: En wij houden natuurlijk van Sweet Soul Music.
1: Dat is absoluut. Maar die Arthur Condy, die is ooit groot geworden onder de vleugels van Otis Redding. Maar die verongelukte dat jaar. En dat is wel een klap voor zijn carrière geweest, denk ik.
0: Ja, want Sweet Soul Music. En hij heeft volgens mij nog een...
1: Ja, hij heeft er nog een paar gehad. Ja.
0: Maar echt grote
1: Funky
0: hits,
1: Town.
0: Niet meer.
1: Funky Street of wat?
0: Funky Street. Dat zou best kunnen. Ja. Maar deze was natuurlijk... Deze blijft in de hitgeschiedenis met een goudrandje. Arthur Condy, Sweet Soul Music.

0: Leuk, even dat in dit nummer al die soul-vriendjes van hem genoemd worden.
1: Hij brengt een ode aan al die andere soulzangers uit die tijd. Hè? Ja. Terecht.
0: Van James Brown tot Otis Redding en noem ze allemaal maar op. Ja, hartstikke leuk. Arthur Conde op nummer 15. We gaan naar de top 10.
1: Top 10.
0: En daar komen we tegen vader en dochter.
1: Ja, en nu is het niet ontkombaar dat ze ooit een... Nee, nou is niet, had je ook niet verwacht in de Record Mirror van 1970.
0: In de Record Mirror niet, nee. In Nederland kon
1: het. Het was onontkoombaar dat ze een duet zouden maken. Hè. Frank Sinatra, ja, god, die had natuurlijk met alle grote van de aarde inmiddels al gewerkt. Nancy die had een wat kortere carrière, maar wel een paar flinke hits gehad inmiddels. Samen met Lee Hazelwood en... eigenlijk altijd samen met Lee Hazelwood. Die was de producer, maar ook als duet.
0: Ja, die is boetsen mee.
1: Dus ja, je kon erop wachten dat ze met pa ook eens een keer een plaatje zou maken. En dat heeft zich ook met groot succes. En niet alleen toen, want het is eigenlijk al een klassieker geworden, denk ik.
0: Ja, en later nog eens heropgenomen door Robbie Williams en Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman heeft ook nog een nummer 1 in Engeland eraan te danken gehad.
0: Dus het is wel een nummer, hoor.
1: Absoluut, het is een mooi nummer. Het is een heel herkenbare situatie voor veel van ons, denk ik ook. Tenminste, wel voor mij. Ja.
0: Zullen we?
1: Zullen we hem draaien? Ja, dan maar doen. Op 10. Hier is Something Stupid.

0: Zo.
1: De ex van een van de Bee Gees.
2: Ja, een compositie.
1: Zeg het er maar even bij.
2: Compositie van Neil Diamond. Of niet? Lulu had altijd een goede neus voor met wie ze moest samenwerken.
1: Ja, David Bowie heeft ze onder andere mee samengewerkt.
2: Zijn leuke plaat opgeleverd, ja.
1: En deze ook. The Boat That I Row van Lulu. L-U-L-U.
2: Nog steeds actief, trouwens.
1: Had niks te maken met dat liedje van Lulu. Niks, hè?
2: Nee, dat zal je er andersom gewijd.
1: Ja, dat is wel. Nu gaan we naar de nummer 7. In Nederland bekend als ze optreden, want ze doen het nog steeds, alleen onder een iets andere naam tegenwoordig. Maar als ze optreden, dan trekken ze nog altijd volle zalen. En dat is in Engeland en in Ierland niet anders. Ik heb het over de Dubliners. Heb jij wat met de Dubliners?
2: Ik heb zeker wat met de Dubliners. Ik ben wel eens naar een concert van ze geweest. Prima, ik heb wat LP's van ze staan. Ook een prima band, zou ik denken.
1: Ja.
2: Het is ze wel een beetje verweten in Ierland dat ze een wat commerciële versie maken van die folkmuziek in Ierland. Maar ja, waarom niet? Dus het feit is dat ze er heel Europa mee veroverd
1: hebben. Ik wou net zeggen, ze hebben de Ierse folkmuziek natuurlijk wel op de kaart gezet. Ja. En dat was niet gebeurd als zij niet gedaan hadden wat ze deden.
2: Prachtige combinatie van vrolijke deuntjes en fijne sentimentele Ierse.
1: Ja. En wat ze ook deden, was het publiek altijd betrekken bij datgene wat ze deden. Hè? De Wild Rover, de meeklappers.
2: Dat waren de meezingetjes, hè?
1: Ja, en deze, Seven Drunken Nights. En nou verontschuldigen ze zich aan het begin dat ze maar 5 coupletten mogen zingen. Want, zullen we het even uitleggen voor de mensen die het niet helemaal weten, hoe dat liedje elkaar
2: zit? Ja, leg jij het er even uit.
1: Moet ik het uitleggen?
2: Dag, jij hebt me uit. Jij begint erover.
1: Nou, dan komt een man thuis, dronken, en die vindt, dat was de eerste ook alweer, die vindt...
2: Nou ja, dat ziet hij dan moet je maar luisteren.
1: En zij came home on a Monday night, drunk as me.
2: En zijn vrouw heeft steeds een smoesje wat dat dan is, omdat hij toch dronken is.
1: Er staat eerst een paard buiten de deur, en dan staan er laarzen bij het bed, en op een gegeven moment ligt er geloof ik ook een baby bij.

0: Nee, er ligt een man op zijn plek. En dat is dan een baby. Maar er zijn dus nog twee coupletten. En die zijn te schunnig om toen de tijd in ieder geval om op te nemen.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze nooit gehoord heb.
0: Ik ga de plaat starten.
1: Ik weet het ook eigenlijk niet of dat waar is. Nee, maar hij suggereert het in ieder geval wel. Ja.
0: Ja, moet ik het nog een keer doen? We gaan het nog een keer doen. Ja. Ik tik hem, want hij kondigt hem ook aan. Dan komt hij weer.
2: The name of this song is The Seven Drunken Nights. But we're only allowed to sing five of them. So here goes. Oh, as I went home on Monday night,

0: En ineens is hij afgelopen, hè? Ineens is hij afgelopen.
1: Ineens, ja, nee, hij vijf coupletten had hij toch gezegd van tevoren?
2: Ja, luister nou even. Oké. Vijf coupletten. Ik verwacht toch elke keer die zesde en die zevende. Beetje stom, maar het is niet anders.
1: Nou, hij zegt van tevoren dat hij de mag zingen.
2: Ja, want die andere twee mag hij niet zingen. Nou, dat is helemaal niet erg, maar het
3: voor
2: is wel zo.
3: Voor mij wel.
2: Juist, voor jou wel.
3: Hoe gaat het met die dingen?
2: Ja, voor mij mag het wel zingen. We gaan naar de volgende. The Beach Boys. Die maakte een oorspronkelijk heette het Then He Kissed Me.
3: Ja, maar dan konden de Beach Boys natuurlijk moeilijk zingen.
2: Nee. Dus die hebben ervan gemaakt
3: Then I Kissed Her.
2: En dat vinden we terug.
3: Weer wel. Maar ze hebben wel het mooiste intro uit de wereldgeschiedenis hebben ze bewaard.
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja.
3: Gelukkig maar.
2: Goed. Then I Kissed Her. Op nummer 4. Hier zijn de Beach Boys.

0: prachtige dingen gemaakt.
1: Ja, niet zo mooi als van de Crystals, maar toch wel mooi. Niet zo mooi.
0: Ik vind dit wel een hele fijne. Maar goed, hoe heet het persoonlijk? Hey, we hebben tijd voor één extraatje.
1: Ja,
0: voordat we naar de top 10 gaan. En jij hebt een hele leuke gevonden.
1: Op nummer 37, The Shadows. Want daar hoor je nog steeds wel oude platen van, maar deze nooit. Dus een leuke gelegenheid om eens te draaien. Dit is uit thema uit de film. Maroc 7, zo heet hij.
0: Ja, en hij staat op nummer?
1: Nummer 37.
0: 37. En het nummer dat heet Maroc 7. Van een film die we al lang vergeten zijn.

0: Uit de film van met de titelsong van The Shadows Maroc 7. En dan is het weer zover, Evert. Daar gaan we, jongen.
1: We gaan naar de top 10.
0: Ja, we gaan naar de top 10. En de vraag
1: de
0: is nu...
1: top 10 van 27 mei 1967.
0: Ben jij er klaar
1: voor? Track up, Mary. Hier komt ie.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
7: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
6: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Eimond 360.

0: Bijkazé. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Who you gonna call?
5: Zo, en een recht hartelijk goedenavond op deze mooie maandagavond. Het is het weekend zit er weer op en het is weer maandag. En dat betekent dat we gewoon weer bezig gaan met de Redder in de Noodshow. Het is 8 uur geweest per slotverrekening. En u weet, dat is de nieuwe tijd voor dit programma van 8 tot 10. En daarna kunt u nog, als u dat zou willen, nog vreselijk genieten van een uurtje herrie in de rockshow. Maar goed, wij gaan het vanavond verder met het tweeluik wat we vorige week begonnen zijn. Terug naar het jaar 1973, toen alle vier de Beatles met platen uitkwamen. Allemaal los van elkaar natuurlijk. Behalve één, want er was één plaat bij en die hebben we vorige week gedraaid. Dat was die van Ringo, waar alle andere Beatles ook op meespeelden. Zij het niet met elkaar, maar afzonderlijk van elkaar, maar ze waren er wel. Deze platen die we nu hebben, heb ik u vorige week al beloofd. Vanavond doen we John Lennon en George Harrison. En van John Lennon heb ik hier zijn derde soloalbum. Tenminste, als je de Live Piece in Toronto niet meerekent. En alle andere dingen die hij met Yoko Ono samen gemaakt heeft. Maar echt zijn derde echte plaat. De eerste was de solo band, de tweede was Imagine. En de derde was Mind Games. Nou, die Mind Games hebben we nu. Die komt uit 1973. Een lekkere plaat. Werd door de critici wel een beetje neergesabeld. Maar oké. Daar trekken wij ons niks van aan. En van George Harrison, Living in the Material World. En daarvan heb ik dan de geremixte re-release van een paar jaar geleden. Een luxe editie. Met in dit geval nu als dubbel LP nog met wat dingen erbij. Want het origineel van die plaat was bij mij niet meer te draaien. Want die was echt grijs. Maar goed, we gaan lekker beginnen. We gaan eerst de eerste kanten van beide platen draaien. En als zo is dat er nog wat tijd over is, dan krijgt u nog iets van een verzamel-LP en een paar hitjes. Maar eerst gaan we gewoon eventjes lekker aan elkaar de eerste kanten van deze twee platen draaien. Ik kom er wel steeds tussendoor om u even wat informatie te verschaffen. Maar we gaan nu eerst gewoon naar muziek. John Lennon en Mind Games.

Een van de kreten waar John Lennon begin van de jaren 70 natuurlijk groot mee was. Waar hij heel erg mee bezig was. John Lennon, op deze plaat speelde hij lead harmony vocals, backing vocals, elektrische gitaar, akoestische gitaar, slidegitaar. Hij speelde klavinet, hij speelde mellotron, elektrische piano, conga's, tamboerin, maracas, cuiro en handclaps. Nou, dat was een aardig ding. Ken Asher, die speelde piano, orgel en harmonium. En dan ook nog elektrische piano en ook op de mellotron. David Spinoza, die speelde op deze plaat elektrische gitaren, akoestische gitaren, alleen op Out of the Blue. Dan hadden we Sneaky Pete Kleino. Dat was een hele bekende country gitarist, Sneaky Pete. Pedal steel guitar, maar ook nog. Gordon Edwards, die deed de basgitaar. Jim Keltner was de drummer en een cowbell. En dan hadden we ook nog Rick Marotto, die deed drums on Meat City. En met Keltner op, dan als... als bongo's. Dan hadden we ook nog Michael Brecker, die deed de saxofoon waar nodig. En dat was dus de... En ja, dat waren zo'n beetje de muzikanten die er aan meededen. Even kijken hoor. Ja, dat was het. Dat waren de muzikanten. Dan gaan we nu naar het album van George Harrison, Living in the Material World. En daar stond één single op. En die werd dan ook gelijk een flinke grote hit. Nummer dat is getiteld Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Ja, ik zei het al, een van de hits van dit prachtige album. Dat is echt een fantastische LP geweest, hoor. Deze Living in the Material World. Ik zal u ook hier nog even, dan ga ik voor de rest niet meer zoveel kletsen. Ik zal u ook hier nog even de muzikanten van vertellen. Dan bent u daarvan op de hoogte. En dan hoef ik voor de rest van de tijd niet zoveel te praten. Kunnen we lekker muziek draaien. Daar gaat het om. Goed, keyboards op dit album werden gespeeld door Nicky Hopkins en Jerry Carey Wright. Dan hadden we de basgitaar, dat was de oude vriend van de Beatles, Klaus Voorman. Dan op drums hadden we Jim Keltner, Ringo Starr. En, of Jim Keltner en Ringo Starr, die drumden wel meer samen op een plaat. En George Harrison deed natuurlijk alle gitaren. Dan hadden we Jim Horn, die deed de saxofoons en de fluiten. Dan hadden we ook nog Zakir Hoesijn, die speelde de tabla. India's ritmische instrument. De strings, die waren van John Barnum. Barnum. En het geheel werd gemixt en de techniek was van Philip McDonald. Nou, bent u daar ook van op de hoogte? En kunnen we lekker verder met muziek. Van het album Mind Games, Tight Ass.

Lekker rockertje, waar Lennon natuurlijk altijd goed in was. En ik moet me even een klein beetje verontschuldigen, dames en heren. Want mocht het zo zijn dat u af en toe wat geraas van een motorfiets of een auto hebt. Ja, de ramen staan hier open, want anders is het niet te doen. Het zit hier zo verschrikkelijk warm. En op het moment dat ik dit opneem, want ik neem dit thuis op, hè, dat u dat weet. Kijk, er ging weer heen. En dus af en toe zal je wel eens een beetje bijgeluiden horen, maar het raam staat hier gewoon lekker open. En die bijgeluiden nemen we dan maar voor lief. Ja, zo is dat. George Harrison nu van het album Living in the Material World gaan we draaien de Sue Me, Sue You Blues.

Sue Me, Sue You Blues. Een lekker nummer. Heel apart. En ja, George Harrison natuurlijk in de tijd van de Beatles een beetje ondergeschoven kindje wat betreft de nummers die hij die schreef. Hij schreef toen ook al hele fantastische nummers. Maar ja, John en Paul hadden de macht. En George was altijd een beetje kind van de rekening. En dat heeft hij zich behoorlijk mee gerefranceerd toen hij uitkwam met dat album All Things Must Pass. Want toen bleek eigenlijk gewoon wat een fantastische nummers hij geschreven heeft in al die tijd. En deze plaat bewijst dat ook nog weer. Want het is gewoon een heerlijke plaat om naar te luisteren. Ik vind George Harrison toch een van de prettigste mensen om naar te luisteren qua muziek. Dus laten we verder gaan en luisteren naar John Lennon die het op zijn Japans doet. Had nog eenmaal een Japanse vrouw. Kan je ook niks aan doen. Asu Maisen, oftewel. En dat betekent zoiets als I'm sorry.

Ja, een beetje een onnavolgbaar nummer. Een beetje moeilijke volg allemaal. Heel veel akkoorden. Maar goed, helemaal onder invloed natuurlijk van Yoko Ono nog in die tijd. Ik moet me trouwens even verontschuldigen, dames en heren. Want ik heb u vals voorgelegd. Ja, ik heb u vals voorgelegd. Het is niet zijn derde soloplaat, het is zijn vierde alweer. Want in 1972 had hij natuurlijk ook nog die LP Sometime in New York City. Ja, dat is een beetje een vergeten album, denk ik. Maar die was wel eens ook lang niet zijn sterkste plaat. Heel veel politiek gerichte songs erop. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Dat was zijn derde. En dit was dus zijn vierde soloplaat. En het Lost Weekend, waar we het over hadden, dat vond eigenlijk na deze plaat plaats. Dus deze had hij al gemaakt. En dat Lost Weekend van hem, dat was zo in 1974, 75. En daarna ging hij dus weer terug naar Yoko Ono. Om... om daar dus gewoon terug te treden, zoals dat helemaal heet. Hij verdween vanuit de schijnwerpers en kwam pas vlak voor zijn dood in 1980 weer terug. John Lennon dus. En we gaan naar George Harrison en van dat album gaan we een ander prachtig liedje draaien. The Light That Has Lightened the World.

The Light That Has Lightened The World. Ja, George Harrison was natuurlijk... Oh, sorry. George Harrison was natuurlijk ook... Dat was wel een beetje in zijn spirituele periode. Dat hij echt in die Indiase mythologie of filosofie zat. En dat ademt deze plaat ook wel een beetje uit. Mooi nummer trouwens. En we gaan verder met... John Lennon van het album Mind Games. En daarvan draaien wij het prachtige lied One Day at a Time. You.

One Day at a Time. En het album, zo lees ik dus net in informatie, was dus inderdaad toch wel een beetje aan het begin van dat Lost Weekend. Hij had tijdens dit album enorm veel problemen met de immigratie in de Verenigde Staten. Met name de heer Nixon was nogal tegen Lennon gekant. En dat komt natuurlijk ook door zijn politieke acties die hij in de United States voerde. En meneer Nixon was bepaald geen fan van Lennon. En hij heeft er ook alles aan gedaan om hem een permanent verblijf in de Verenigde Staten onmogelijk te maken. En hij is toen 18 maanden weg geweest, ook bij Yoko Ono. En dat was dus inderdaad dat zogenaamde Lost Weekend. En deze LP is aan het begin daarvan dus opgenomen. Dat even ook weer rechtgezet te hebben, want ik vind dat als je informatie geeft, moet je goede informatie geven. Dus vandaar. Don't Let Me Wait Too Long. George Harrison.

0: doen we niet hoor, maar ik vind het heerlijk. Wat een lekkere plaat. Don't Let Me Wait Too Long was afkomstig, of is afkomstig, van dat album Living in the Material World. Dan weer een liedje van Mind Games. En dat is het nummer Bring On The Lucy. Met als ondertitel Free The People. Yeah.
1: All right, boys.
0: Yeah, boys.
1: This is it. Over the hill.

Bring on the Lucy. En de ondertitel van dit werkje was Free the People. Free the People. Heel vreemd, stond er heel vreemd in. Fonetisch bijna opgeschreven. Goed, we gaan naar George Harris.

Ja, prachtig, prachtig werkje van George Harrison. En moet even de hoest erbij pakken. John Lennon zit de eerste kant er al op. En ik moet u even vertellen. Dat nummer Free the People, dat ging over in Utopian Anthem. En dat ging in elkaar over. Vandaar dat ik dat niet afzonderlijk heb afgekondigd. Maar dan weet je dat nu. Dat is mooi makkelijk. Van John Lennon hebben we, van George Harrison hebben we nog een lied te goed op kant 1. En dat gaan we nu er gelijk achteraan draaien. Want ik zei het al, Lennon is al klaar op kant 1. Dus daar heb ik kant 2 al klaar. Maar dat komt 2 uur. En we gaan nu dus luisteren naar de titelsong van deze prachtige plaat van George Harrison. En dat is getiteld Living in the Material World.

titelsong van deze plaat van George Harrison, Living in the Material World. En zo hebben we van beide platen kant 1 gehad. En gaan we in het tweede uur met kant 2 verder natuurlijk. Ik heb nog even tijd voor een klein extraatje. Om het uur helemaal vol te maken. Hier is Crispian St. Peters. You.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 36.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
5: Zo, welkom terug. Tweede uur Redder in de Noodshow op deze maandagavond. En we hebben het nieuws weer tot ons genomen en we gaan snel verder met de eerste track van John Lennon. Van het album Mind Games.

ik straks van kant 2 van dit album Mind Games van John Lennon uit 1973. En dat nummer dat was getiteld Intuition. En dan gaan we verder met George Harrison van zijn album Living in the Material World. Een fantastisch album, vind, blijf ik het zeggen. Het is nog steeds erg mooi om naar te luisteren. Het is wel de remix versie van enkele jaren geleden. Een jubileumuitgave, zal ik zeggen, van dit album 2024. Toen het album 50 jaar bestond. Toen kwam er een prachtige remix uit met een extra plaat met allerlei take-outs en zo. Prachtig leuk. En dit is dus de 180 gram vinyl versie. Nou, en die klinkt nog weer mooier dan het origineel. The Lord loves the one that loves the Lord.

The Lord loves the one that loves the Lord. Dat was openingstrek van kant 2 van dat album Living in the Material World. George Harrison, juist. En dan gaan we nu verder met John Lennon van het album Mind Games. En daarvan draaien we de volgende track. Dat lijkt me logisch. En dat heet Out of Blue.

Out of Blue was de titel van dit nummer van John Lennon. Een album dat opgenomen is in 1973. En zo'n beetje aan het begin van zijn Lost Weekend. Weet je wel, dat Yoko Ono en hij uit elkaar waren. Dat duurde 18 maanden ongeveer. En dit album kwam zo'n beetje aan het begin daarvan uit. En ook in een tijd, ik geloof dat ik het al een keer verteld heb, dat hij ook problemen had met de immigratie in de United States. Ze wilden hem niet. En met name meneer Nixon wilde hem niet. Goed, we gaan door met George Harrison. En het nummer wat we daarvan gaan draaien, dat heet Be Here Now.

Ja, echt heel ingetogen. En vreselijk mooi. George Harrison. En het nummer dat heette Be Here Now. Door met John Lennon. En van dat album, Mind Games, gaan we nu luisteren naar Only People.

heeft hij helaas, nou ja, helaas, hij heeft het niet mogen meemaken. Naar de datum dat hij vermoord is, wat er allemaal gebeurd is in de 80e jaren. Maar goed, hij had hier een beetje vooruitzien blik. We don't want no Big Brother scene. Nou, het ging hem dus gewoon om de mensen. We gaan door met een nummer dat George Harrison schreef of weggaf aan een Ronnie Spector. Die meen begrepen te hebben ooit dat ze er niet zo erg weg van was. Maar het wel heeft opgenomen. Nou ja, zo helpen ze elkaar. Hè. Try some, buy some.

standaard rock'n'roll schemaatje, ja, dan is dit natuurlijk wel even wat anders. Want het is best wel lastig in elkaar. Try Some, Buy Some was dat werkje van George Harrison. En we zijn nog steeds bezig in het jaar 1973. Het jaar, een zeer productief jaar voor de vier Beatles. Ex-Beatles moet je eigenlijk zeggen. De vier ex-Beatles die in dat jaar allemaal zeer productief waren met het uitbrengen van platen. Ringo Starr kwam zelfs met twee platen. Paul McCartney ook. Red Rose Speedway en Band on the Run. Maar die hebben dus Band on the Run hebben we vorige week gedraaid. En George Harrison kwam er met één, Living in the Material World. En John Lennon kwam er ook één met één. En die heette dus Mind Games. Daar zijn we mee bezig. En alle vier de Beatles speelden op het album Ringo. Niet gezamenlijk, maar los van elkaar. Maar ze waren er wel allemaal. Goed, we gaan door met I know. I know. I know. I know. I know. I know.

I know was dat een prachtig liedje. En door met een volgend nummer. Ja, natuurlijk door met een volgend nummer. Wat is er nou? Ja, als u af en toe wat bij geluiden hoort, dames en heren. Het is een beetje warm hier in mijn huisstudiootje. Dus ik heb wat ramen openstaan. Dus het kan wel eens zijn dat er een of andere luidruchtige figuur op een brommer voorbij vliegt. Nou ja, dat nemen we dan maar voor lief eventjes in deze zomertijd. Wat bij geluidjes, maar dat is niet zo erg. George Harrison en The Day the World Gets Round.

Ja, de dag dat de wereld rond werd. Zou je kunnen, als je het letterlijk vertaalt. The Day the World Gets Round. En dat was het ene na laatste nummer alweer van George Harrison. Van Living in a Material World. We gaan verder met John Lennon en Be Here.

are here. En door met het laatste werkje van George Harrison. Alweer. En John Lennon heeft er eentje meer in deze... Oh, daar gaat er weer een. John Lennon heeft er eentje meer in dit tweede uur. Dus, maar we gaan bij George Harrison naar de laatste. En hij heeft wel een toepasselijke titel. That's all.

laatste nummer van deze prachtplaat van George Harrison. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik meen het echt. Ik vind het een fantastisch album nog steeds. Living in the Material World. En dit was het laatste nummer, dat heette That's All. Ik heb er nog eentje te goed van. U heeft er nog eentje te goed van John Lennon. En dat is van die LP Mind Games, ook het laatste nummer. Daarna kijk ik even naar de klok. En dan gaan we nog wat hitjes draaien uit de 60s of de 70s van een paar verzamel-LP's. Om de tijd nog een beetje op te vullen. Voor nu de laatste van John Lennon. En dat heet Meat City. What?

Ja, China moet weet ik ook niet, maar... Ja, gaat erheen, zegt hij. Nee, dat moet je lekker zelf weten, John. En gaat naar China. Goed, dat was het album Mind Games. En dat waren ook de twee LP's uit 73 die wij vandaag op het programma hadden staan. En de volgende week doen we weer wat anders. Ja, volgende week dan krijgt u een ingeblikte uitzending. Want volgende week ben ik er niet. Want volgende week zit ik lekker, ben ik even op vakantie. En dan krijgt u een ingeblikte Redder in de Noodshow. Ik weet nog niet wat, maar dat hoort u vanzelf. In ieder geval een herhaling. En we gaan er in ieder geval iets moois van maken. Voor nu kijken we even op de klok en zien we dat we nog wat tijd over hebben. En gaan we dus gewoon nog een paar hitjes draaien uit de roemrure jaren 60, 70. We beginnen met de Lemon Pipers en het nummer Green Tambourine.

Green Tambourine en dat waren de Lemon Pipers. En dan gaan we nog een ander leuk hitje draaien uit die beroemde jaren 60, dames en heren. Davey, Dozy, Beaky, Mick en Titch.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Welkom bij de nieuwe zomerspecial van de Rock Show. En vanavond heb ik Within Temptation. Ja, voor alle liefhebbers van gothic en symfonische metal is dit natuurlijk een treat. En zeker voor liefhebbers van deze toch echt wel geweldige band. We gaan van start met een nummer van hun allereerste album. En dat heette Enter. En het nummer waar we naar gaan luisteren heet Deep Within.

Within Temptation, opgericht in 1996 door zangeres Sharon den Adel en gitarist Robert Westerholt, wat eveneens haar partner is. En dit eerste album, Enter, is uit 1997. Pas drie jaar later, in het jaar 2000, namen ze hun tweede studioalbum op. En van dat album, wat Mother Earth getiteld was, gaan we luisteren naar de titelsong. Maar ik wil wel even daarbij vermelden dat dit een van hun uitgebrachte singles met clip was. En waarmee ze dus een behoorlijke naam hebben gevestigd in deze symfonische metalwereld. En nog even ter informatie. Het is de meest succesvolle band in dit genre uit Nederland. En dat wil wel wat zeggen, want ze hebben wereldwijd dus echt miljoenen fans. Goed, genoeg.

Ja, het jaar dat dit uitkwam was ook het jaar dat ik voor het eerst kennis maakte met de gothic en symfonische metal. En ik moet zeggen dat dat een zeer aangename kennismaking is geweest. En het genre heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Ten meer omdat het vaak muzikaal gezien vreselijk goed in elkaar zit. Goed, in 2004 neemt Within Temptation het derde studioalbum op. 4 jaar na Mother Earth. En dat volgende album heette The Silent Force. En van dat album gaan we naar een van de grootste hits van dat album luisteren. En dat is Stand My Ground.

Ja, dit is een van de nummers die ze, wanneer ze deze live spelen, wat altijd wel een belevenis is. Ruud en ik hebben ooit een keer een bezoek gebracht aan een concert van deze band. En wanneer Stand My Ground wordt ingezet, dan zingt letterlijk de hele zaal mee. En dat is best wel leuk eigenlijk, om dat eens mee te maken. En ja, het is een, ook live een zeer goede band. In 2007, drie jaar na het derde album, komt er een nieuw album uit. Ja, ze hebben een beetje een vaste frequentie. 3 à 4 jaar zitten meestal tussen alle albums in. En dat album uit 2007 heet The Heart of Everything. En op dat album staat wederom een knijter van een hit die ze daarmee gehad hebben. En dat is What Have You Done? En dat is samen met Keith Caputo. En Keith Caputo is de frontpersoon van Life of Agony. En ze hebben elkaar een keer ontmoet tijdens een metal optreden of een festival of iets in die geest. Dat verhaal ben ik even kwijt. Goed, What Have You Done?

En dan is het ineens een jaar later en wijken ze af van hun normalitere frequentie van albumuitgaves. In 2008 worden er opnames gemaakt in Ahoy, Rotterdam, van een live album samen met het Metropool Orkest en het bijbehorende koor. En dat album heet Black Symphony. Er waren gastoptredens, onder andere van Keith Caputo, die u net hoorde, Anneke van Giersbergen en George Oosthoek. Het was een bijzonder concert, omdat het de eerste keer was dat Within Temptation optrad met een orkest. En ik moet zeggen, dat album is bijzonder fraai geworden. Ik heb het in mijn bezit, jawel. Zowel op cd als op vinyl. Twee keer zelfs. Het album werd op 22 september in dat jaar uitgebracht. En van dat album, Black Symphony, gaan we luisteren naar het duet wat opgenomen werd samen met Anneke van Giersbergen. Somewhere.

Ja, en dit was een van de prachtige duetten die ze in de loop der jaren hebben opgenomen met heel veel verschillende artiesten. De volgende is afkomstig van het album Hydra uit 2014. En daar staat ook weer zo'n mooi duet op. En deze keer samen met Tarja Turunen, oftewel de voormalige frontvrouw van Nightwish. Within Temptation met Paradise, oftewel What About Us?

What about us? Als je goed naar de tekst luistert, is nog heel actueel eigenlijk. Volgende nummer is Faster. En dat is afkomstig van het vijfde studioalbum uit 2011. The Unforgiving. Faster.

En dan ineens is het 2019. In het jaar brengen ze het album Resist uit. En ik heb het hier in de kast liggen. Een leuk detail daarvan is, die draaien af op 45 toeren. Dat was even schrikken, want je legt een LP op de draaitafel en je zet hem aan.

En dan slaan we een paar jaar over. En in 2023 nemen ze het album Ritual op. En daarvan gaan we luisteren naar de titelsong Ritual.

En ik heb er nog twee. Mm-hmm. En dan zit het programma er alweer op. En ik ga het even heel snel aankondigen en uw tot ziens wensen. The Whole World is Watching. En daarna hun, denk ik wel, grootste hit, Ice Queen. Ik zou zeggen, nog even veel luisterplezier met Within Temptation. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. En stay metal. Bye bye.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.